NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer
1: klassiek. Deze week de vierjaargetijden van Antonio Vivaldi. Met zijn koekoek, met zijn beekjes, met zijn tortelduifjes. Wist je dat Vivaldi dat allemaal met woorden heeft uitgeschreven?
2: Het leuke is ook nog dat hij in de partituur precies die regels tekst zet bij de muziek waar het over gaat. Dus je krijgt echt gewoon
1: een soort draaiboek van hoe je het moet spelen.
2: Ja, perfect.
0: Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belchia Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
7: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
8: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een poging om de Spaanse enclave Ceuta te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Marokko heeft ook extra manschappen ingezet, ziet correspondent Samira Jadir.
2: Er zijn hier nog steeds duizenden mensen die proberen die oversteek naar Ceuta te maken. Je ziet wel veel militairen hier, ook veel politie inzet. Sommige mensen zijn ook hun gezichten aan het bedekken en dat komt door de traangas.
1: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. In Kampen is vannacht brand uitgebroken in de kelder van een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen zijn opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. Er is niemand gewond geraakt, wel wordt er nog gewaarschuwd voor de vrijgekomen rook. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen, zegt de Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. Correspondent Jordan Daas plaatst er een kanttekening bij.
3: Dit wordt op dit moment de ether ingeslingerd door Donald Trump natuurlijk. Dit is de man die ook al een keer of 40 heeft gezegd dat de oorlog in Iran er bijna op zit. Op het gebied van Gaza zou ik dus nu ook wel voorzichtig zijn hier al te zware conclusies aan te verbinden. Dit blijft een social media post.
1: Israël vindt het plan volgens bronnen van persbureau Reuters niet ver genoeg gaan. Hamas zegt de plannen wel te steunen. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer, in het noorden eerst nog bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
5: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De ochtend met Hans Smit.
10: De waterhoogte van hedenmorgen meegedeeld door Rijkswaterstaat. Weet je nog? Lobith, Rijnvelde, Constans, graven beneden de sluis. Als ze nu zouden worden voorgelezen, was het allemaal diep in de min met het gebrek aan regen van deze dagen. Sterker nog, als die rubriek niet was opgegeven, was hij deze dagen waarschijnlijk opgedroogd.

0: Downs hoorde je op de piano met muziek als een deurmat. Welcome was dit getiteld, dit stuk van Edmar Colón uit Puerto Rico. Oké, ja. Meestal zwaai ik voor een... Maar dat maakt niet uit. Goedemorgen, het is vrijdag 31 juli. Droogte. Ik had het net over die droogte in de waterhoogte. Ook op de voorpagina's. Het laagste waterniveau in de Rijn op de Volkskrant. De haven van Deventer gaat dicht. De lucratieve handel in vakantiehuizen droogt trouwens ook op. De foto op de Volkskrant toont een appartementencomplex in Katzandbad. Met wel 3 makelaarsborden in de tuin. Volop de water daarentegen op het AD, de Prinsengracht in Amsterdam, ligt golvend klaar voor de World Pride met tribunes aan weerszijden. En NRC meldt dat in de golf de Iran-oorlog zich uitbreidt. En ministers van staat, waarom zijn dat eigenlijk alleen maar mannen? Vrouwelijke oud-politici roeren zich op de voorpagina van Trouw. Straks meer uit de kranten met Ad van Liemt. Hier verkeer ik in het gezelschap van de heren Jesse voor de techniek en Ise voor de regie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En jij bent als luisteraar. Nou, dan zijn we compleet. Laten we beginnen. Welkom bij de ochtend.

Isabelle Moretti op de harp, Juliette Urel op de fluit, met een deeltje uit een suite en duo voor fluit en harp van Jean Krah, met een C. Ja, het is bijna 7:12, tijd voor de crypto van vanochtend. Je weet het heel graag, voor 9:15 de goede oplossing bij ons binnen via de mail, deochtend@kro-ncrv.nl of via de NPO Luister-app, waar je ook een bericht kunt inspreken. Altijd leuk. En dan maak je kans, als je meedoet, op een unieke prijs. Een uniek glas. Ja, een glas. Een dubbelwandig glas met het logo van de ochtend erin. Bovendien krijg je dan ook nog soorten herbruikbare ijsblokjes bij. Kortom, een mooi zomerpakket. Alle reden om mee te spelen. Opgave van vandaag luidt als volgt. Speurneus met een duidelijk uitgesproken naam. Speurneus met een duidelijk uitgesproken naam. Heel veel succes.

0: Maurizio Gazzatti schreef het, dit Ciccona a tre, en het ensemble Tumbleweeds voerde het uit. 7:15. En mijn ontbijtgast vandaag is Ad Verliemt, journalist, schrijver, programmamaker. Ad, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je uit het nieuws gehaald vandaag?
1: Nou, we gaan het over farmacie hebben.
0: Ach,
1: althans, over een verhaal dat in verschillende kranten staat. Gisteren eigenlijk al in Trouw als primeur. Mm-hmm. Over een hoogleraar farmacie van de Universiteit van Utrecht. Die onderzoek heeft gedaan naar een medicijn tegen een kater. Een kater, ja, na drankgebruik.
0: Ja.
1: En nu is gebleken dat hij daarvoor werd betaald door de fabrikant die het onderzoek liet doen. Dat is de fabrikant van dat medicijn.
0: Mm-hmm.
1: Dat hij dat via zijn eigen bedrijf daarvoor werd betaald. En dat hij er ook aandeelhouder was. Dat,
0: ja,
1: is natuurlijk behoorlijk scandaleus.
0: Mm-hmm.
1: De Universiteit van Utrecht heeft inmiddels maatregelen genomen en onderzoekt nu ook de hele afdeling. Wat ik er bijzonder aan vind, eerlijk gezegd, is dat het een onderzoek is van Trouw en De Groene en het journalistencollectief Investico.
0: Aha.
1: En dat zie je eigenlijk steeds meer. Dat er bijzondere onthullingen worden gedaan doordat onderzoeksjournalisten van verschillende media gaan samenwerken. Mm-hmm. Dit is een mooi voorbeeld van.
0: Ja, overigens wel veelzeggend vind ik dat één redactie dat niet alleen af kan. Hè. Je moet dus wel samenwerken om zo'n onderzoek te kunnen doen. Dat zegt ook iets over de onderzoeks.
1: Ja, vaak wel, want het is heel arbeidsintensief.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja, precies.
1: Maar het is mooi dat het gebeurt.
0: Ja, zeker.
1: Het tweede gaat ook over farmacie. En wel over het feit dat in Katwijk een fabriek is gepland om pillen te gaan maken. Vooral pillen tegen, zeg maar, dieetpillen. Dus, mm-hmm, afvalmedicijnen.
0: Ja.
1: Door de Amerikaanse firma Eli Lilly. En dat wordt een fabriek die $3 miljard kost. Dus een enorm groot complex waar 500 vaste banen aan vastzitten. En de voorbereidingen gaan in een enorm tempo. Maar ook de voorbereidingen van de protesten tegen van de buurt in Katwijk. Want die zijn bang voor allerlei vormen van overlast. Maar dat wordt een hevig gevecht, want alle overheden zijn voor. De gemeente, de provincie en verschillende ministeries. Want het is natuurlijk ook wel een investering van betekenis. Dus ik zie aankomen dat we daar nog heel veel over gaan horen, over hoe die strijd gaat verlopen.
0: Ja, Katwijk, de firma Eli Lilly. Ja, inderdaad, dat wordt wat. Heb je nog een laatste bericht wellicht?
1: Daar heb ik er nog één. Een aandoenlijk verhaal in de Volkskrant. En dat heeft te maken met de Pride die er aankomt zaterdag. En dat gaat over de patissier, dus de bakker Henk Storm. En die staat dan op de markt met queersantjes, zoals ze heet.
0: Ja.
1: Dat zijn regenboogcroissantjes.
0: Ja.
1: Maar hij heeft ook nog van alle andere mooie dingen. Roze pralines. En waarom is dat nou een bijzonder verhaal? Omdat hij in dat verhaal uitlegt dat hij daar vorig jaar mee is begonnen en daarmee eigenlijk uit de kast is gekomen zelf. Ja. Hij is 60+. En het is een ommekeer in zijn leven geweest en er staat een zin in dat stuk waar ik erg op viel. Namelijk, zo werd het croissantje de sleutel van de kast waar hij het grootste deel van zijn leven in zat. Nou, met zo'n zin kunnen we de dag wel eens
0: daar kunnen we de dag mee. Ja, fantastisch.
1: Ja.
0: Mooi verhaal in de Volkskrant met Henk Storm, de queersantjes. Die patissier Henk Storm bakt ter ere van Pride, veranderde zijn hele leven. Ad Verliemt, dankjewel voor deze prachtige selectie uit het nieuws en een mooie dag gewenst.
1: Graag gedaan. Fijne dag.

Göteborg Symfonieorkest onder leiding van Okko Camus was dat, met als solist Martin Frust op de klarinet in het Concert voor Klarinet en Orkest nummer 2 van Bernard Henrik Kruzel. Wederom met een C. Ja, Pieter van Nest, de muzieksamensteller, had ons al gewaarschuwd. De eerste uur alleen maar componisten met een C. Neem nou deze, Rebecca Clark.

0: Stemmig werkje van Rebecca Clark was dat. Lullaby, Geneviève Laurenceau was de violiste. En Jean-Frédéric Neuburger hoorde je op de piano. Is het bijna tijd voor het nieuws? Ja, het is 7:30. Bij de bestorming van de Spaanse plaats Ceuta in Marokko zijn minstens 18 mensen omgekomen. Duizenden migranten hebben de afgelopen dagen geprobeerd om Ceuta binnen te komen. Dat ligt in Marokko, maar is Spaans grondgebied en hoort dus bij de Europese Unie. BNR-correspondent Jorn Lucas.
1: De lokale overheid in Ceuta wil dat Spanje de noodtoestand uitroept. Maar vooralsnog geeft premier Pedro Sánchez daar geen gehoor aan. Het Spaanse leger stuurt tientallen soldaten naar het gebied om de politie en de Guardia Civil bij te staan. Dat is ongeveer te vergelijken met de Nederlandse koninklijke marechaussee.
0: Ja, de Spaanse premier Sanchez gaat vandaag naar Ceuta voor overleg. Duizenden jonge Marokkaanse migranten zijn nog onderweg naar de exclave. Terreurbeweging Hamas legt de wapens neer, net als andere gewapende groepen in Gaza. Dat kondigt de Amerikaanse president Trump tenminste aan. Volgens Trump heeft de Vredesraad die hij heeft opgericht een historische overeenkomst gesloten. Maar veel daarover is nog onduidelijk, vertelt NOS-correspondent Sjoerd Dendaas.
2: We weten bijvoorbeeld niet of Hamas heeft getekend bij het kruisje. Heeft daar op dit moment nog niks over gezegd. Of Israël dit ook wil gaan slikken. We weten niet of Trump dit heeft besproken met Netanyahu hier in Washington. Hij was hier eerder deze week.
0: Trump schrijft op zijn eigen platform Truth Social dat Israël zich later terugtrekt uit Gaza. Een nieuwe Palestijnse regering zou het gebied dan moeten gaan besturen. De inzet van speciale robots kan het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de aardbeienteelt verminderen. Dat meldt RTL Nieuws. Steeds meer telers hebben interesse in de robot. Er is nu zelfs een wachtlijst. De robot doodt schimmels die de planten aantasten. En dat doet hij met UV-licht, vertelt een van de telers.
3: Hier zie je de lampen, die geven UV-licht. Die rijdt 's nachts langs de planten. En daardoor kunnen sporen van bijvoorbeeld meeldauw of botrytis zich niet vermeerderen. En hebben we geen bestrijdingsmiddelen nodig.
0: Ja, voor de teelt van de aardbeien worden veel bestrijdingsmiddelen gebruikt. Dat zouden er dus minder kunnen worden. De robot is wel duur, zo'n €135.000. De aanhoudende droogte dreigt ook gevolgen te hebben voor de theatervoorstelling Polderjongens, die over een paar weken in Almelo te zien is. De makers van de voorstelling zijn met spoed op zoek naar twee trekschuiten. Want de schepen die ze oorspronkelijk zouden gebruiken, kunnen Almelo waarschijnlijk niet bereiken.
4: We weten natuurlijk allemaal dat het Twentekanaal is afgesloten vanwege de lage waterstand. De verwachting is ook dat het kanaal tussen Almelo en Haandrik dicht gaat aankomende week. En wij zouden nog voor onze voorstelling nog een paar boten geleverd krijgen over het water. Maar als alles wordt afgesloten is dat niet meer haalbaar.
0: Ja, Polderjongens gaat over de ongeveer 200 mannen die in 1884 het kanaal Almelo-Noordhoorn met de hand hebben gegraven. Zo bericht RTV Oost. Eind augustus is de première van de voorstelling. Maar er moet dan nog wel een beetje aan getrokken worden. Dan weer de verkeer met Niels Ekens.
5: Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. En in het noorden en oosten kan er ook een bui vallen. In het noorden is het vanmiddag rond de 20 graden. In het zuiden kan het dan nog 30 graden worden. Op de weg is het rustig. De ANWB meldt nu geen files.
6: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

0: Chopin-specialist Christian Zimmerman was dat op de piano en ook dirigerend het Pools Festivalorkest in muziek van zijn landgenoot. Derde deel uit het eerste pianoconcert. Is het tijd voor de kranten? Ik vind het wel. 8:12 en Niels begint.
1: De Telegraaf schrijft dat de Europese Commissie 7 AI-gigafabrieken wil bouwen. Dat zijn reusachtige datacenters die een enorme rekenkracht produceren voor het gebruik van kunstmatige intelligentie. Europa heeft dit soort fabrieken nog niet en is daardoor afhankelijk van China en de Verenigde Staten.
0: En van die buitenlandse afhankelijkheid wil Europa af. Samen met 18 lidstaten investeert de commissie de komende jaren 10 miljard euro. Nederland doet niet mee. We lopen daardoor honderden miljoenen aan EU-geld mis. Dat geld gaat nu waarschijnlijk naar Spanje en Frankrijk.
1: In Iran dreigt een golf van executies, meldt de Volkskrant. Volgens Amnesty International lopen minstens 60 mensen het risico dat ze op korte termijn gedood worden. Het gaat volgens Amnesty om mensen die begin dit jaar meededen aan de protesten tegen het regime.
0: Volgens de mensenrechtenorganisatie worden de slachtoffers veroordeeld op basis van vage aanklachten. Het Iraanse regime beschuldigt ze van vijandschap tegen God en corruptie op aarde. Dus aanhalingstekens. En daar kan volgens het internationaal recht nooit de doodstraf op staan, stelt Amnesty.
1: Het Twentekanaal is door het lage waterpeil al een week dicht. En dat is in het 100-jarig bestaan van het kanaal nog nooit voorgekomen. NRC schrijft dat 45 bedrijven last hebben van de afsluiting. Ze zijn allemaal afhankelijk van aan- en afvoer door de binnenvaart.
0: Een van de gedupeerde bedrijven is 4 Farmers Nederland. Dat maakt mengvoer voor de levende haven op boerderijen. De grondstoffen daarvoor worden veelal via de binnenvaart aangeleverd. Dat gaat nu alleen nog maar met trucks. De productiekosten zijn daardoor veel hoger, vertelt de directeur. Maar die rekenen we niet door, anders gaan klanten naar de concurrent.
1: Het is Zwarte Zaterdag morgen in Frankrijk en het AD vraagt zich af waar die uitdrukking nou eigenlijk vandaan komt. Dat blijkt te maken te hebben met wat er zo'n 50 jaar geleden gebeurde op de Franse snelwegen. 2 augustus 1975 hebben we het dan over. Door de vakantiedrukte ontstaat er 450 kilometer aan file. Zo'n 60.000 auto's kunnen dan niet voor of achteruit.
0: Ja, dus die dag ook een hittegolf. Auto's hebben nog geen airco en fileinformatie was nog niet uitgevonden. Op sommige plekken duurt het 3 uur om 10 kilometer vooruit te komen. Aan het einde van de dag blijken er door botsingen en hitte 145 mensen overleden te zijn. Sindsdien wordt de eerste zaterdag in augustus dus Zwarte Zaterdag genoemd.
1: En nog niet zo lang geleden had elk Nederlands orkest een Nederlandse chef-dirigent. Nu hebben ze allemaal een buitenlandse chef. Trouw vraagt zich af waar onze eigen chefs zijn gebleven. De krant spreekt met een aantal Nederlandse chefdirigenten die juist in het buitenland werken, zoals Otto Tausk, Jacques van Steen en Anthony Hermes.
0: Ze zijn allemaal van mening dat je geen carrière meer alleen in Nederland op kunt bouwen. Zelfs al ben je chef, zegt Anthony Hermes. Een chefschap neemt hooguit 3 maanden per jaar in beslag. De rest van de tijd freelance ik over de hele wereld. Hermes gaat over een jaar als chef aan de slag bij de BBC Scottish Symphony Orchestra. Hier hoor je hem met een andere orkest, het Noordwest-Duitse Philharmonie, in muziek van Wagenaar.

0: Nederlandse dirigenten die succesvol zijn in het buitenland. Anthony Hermers, hier hoorde je met de Noordwest-Deutsche Philharmonie in het derde deel uit de Sinfonietta voor Orkest van Johan Wagenaar. Dat is met een V. Ja, we hadden het net over de krant. Ik blader nog even door in de ochtendbladen. Kom ik bij NRC het ikje tegen, weet je wel. Bijdrage van een lezer. Dat ik toch even met je wil delen. Geen wifi heet het. Op vakantie in Italië. Een B&B in een oud landhuis. We rijden het grindpad op en de plek overtreft onze verwachtingen. Een prachtig huis met 4 appartementen, een zwembad en een grote tuin met olijfbomen. Na een rondleiding van de eigenaar door het appartement en uitleg over het huis, waaronder het feit dat er heel slecht tot geen wifi is, pakt onze jongste van 9 haar iPad. Wat is de wifi, vraagt ze. Er is hier geen wifi, schat, zeg ik. En zij weer, wat is het wachtwoord van geen wifi? Toch leuk. Ik herhaal nog even de crypto vanochtend. Die luidt speurneus met een duidelijk uitgesproken naam. En niet goed zijn de oplossingen Bromsnor, Geronimo en Stille. Dat is het allemaal niet. Dat bedoelen we niet. Gaan wij op naar het nieuws?
1: Nee, nee, nee, nog
0: is
1: niet.
0: Er is nog muziek met de zee.
1: Charles Chaplin.
0: Right, of course.

Het slot uit Modern Times van Charles Chaplin was dat. De NDR Radio Philharmonie onder leiding van Timothy Brock hoorde je hier. Op naar het nieuws. Nu dan toch echt, ja. Wat gaan wij daarna doen? Nou, vanaf vandaag hebben we recht op reparatie van wasmachines, koelkasten, stofzuigers en smartphones. Wat gaat het eigenlijk veranderen? Daar hoor je meer over om 7:15. Verder hebben we natuurlijk een fijn vakantieverhaal wederom van een van jullie rond 9:15. En twee uur hebben we ook nog componisten met een C eigenlijk. Ja, nog eentje. Met COCK zie ik. Leuk. Op naar het nieuws met de laatste van dit uur met een C. En dat is de componist uit het jaar 1190. Jawel, troubadour uit de Auvergne, Pons de Capdeuil. Met Ous Geist Consorts, Mefai Gaiaman Far. Dat doen we nog een keer in het Nationaal Dicté. Asia Vatieva hoor je op de saxofoon. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cecile Huyne praat met mezzosopraan Xenia Meijer en muziekjournalist Peter van der Lint over Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms. Brahms schreef het na de dood van zijn moeder. Hij wilde nabestaanden troosten en hoop geven tijdens het trouwproces. Ein Deutsches Requiem van Brahms. Zondagmiddag vanaf 16:30 in Discotabel. Hier op NPO Klassiek. Ster.
1: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
2: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland was deze maand 3,1% duurder vergeleken met een jaar eerder. Dat blijkt uit een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie is daarmee weer wat gestegen. In juni was die nog 2,9%. Met name de prijzen aan de pomp zijn flink duurder geworden, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Daar is ook al veel politie ingezet, ziet correspondent Samira Jadir.
2: Vandaag hebben ze ook met traangas gespoten. Er zijn ook geluiden van dat het er soms hardhandig aan toe ging.
1: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de EU. De Amerikaanse president Trump zegt dat Hamas zich in Gaza gaat ontwapenen. Volgens hem is daarover een akkoord bereikt. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza bewaakt. Maar veel blijft onduidelijk. Hamas is bereid om de wapens neer te leggen, maar de grote vraag blijft hoe dat gaat gebeuren. En ook is niet duidelijk of Israël zich aan het akkoord houdt. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Wereldvoetbalbond FIFA wil het omstreden voorstel van voorzitter Gianni Infantino niet intrekken. De bond zegt dat niemand het voetbal verkoopt en dat media er onjuist over hebben bericht. De FIFA wil investeerders aantrekken die aandelen kunnen kopen in een nieuw bedrijf dat de commerciële activiteiten rond onder meer de WK's gaat regelen. Dat leidde tot veel kritiek van voetbalbonden. Die zijn bang dat de commercie uit de hand loopt. Gisteren kondigde de Europese voetbalbond UEFA een boycot aan van alle FIFA-toernooien, inclusief het WK, zolang het voorstel op tafel ligt. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. En eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ruim een jaar na het einde van zijn judo-carrière heeft Roy Meijer bekendgemaakt dat hij gaat kooivechten. De overstap naar MMA, Mixed Martial Arts, is een logische, vindt Meijer.
3: Want bij het MMA daar heb je heel veel voordeel bij een judo-achtergrond. Het enige wat je daar nog bij moet doen is goed leren slaan en trappen. En daar ben ik nou al enige tijd voor in voorbereiding.
1: Meijer debuteert op 26 september in Den Bosch. Tegen wie is nog niet bekend. Het weer, in het noorden eerst nog bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
6: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samenleven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
0: NPO Klassiek.
7: KRO-NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
8: Gefermenteerde vissaus. Het klinkt als een onderdeel van een exquise gerecht op een bedje van jonge sla. Maar het is de kwelling van het dorp St. Mary's in Canada. Al 25 jaar staan vaten met 1 miljoen liter vissaus in een oude fabriek daar te stinken. Zo lees ik bij de NOS. Nou, die saus die wordt nu opgeruimd en begraven. Wel op een bedje trouwens, van turf en afgedekt met aarde.

chanson, deel uit Silhouette d'enfant van Louis Vierne, die hoorde Michel Schuch op de piano. Het is 31 juli vandaag, de laatste dag van deze maand. We dachten dat het zaterdag was, het is echt vrijdag. Wat gebeurt er allemaal vandaag? Nou, de rechtercommissaris in Rotterdam beslist of 3 opgepakte terreurverdachten langer blijven vastzitten. De politie hield de jongeren eerder deze week aan in een lopend onderzoek naar terrorisme. Het is vandaag de internationale dag van de boswachter. Dit jaar doet Staatsbosbeheer daar voor het eerst aan mee. Door heel het land kunnen mensen boswachters ontmoeten in het wild. En mogen ze een kijkje nemen achter de schermen. De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken gaat naar Ceuta. Dat is Spaans grondgebied in Noord-Afrika. Eerder deze week werd daar een noodsituatie uitgeroepen, omdat daar in korte tijd veel migranten naartoe zijn gekomen. En Europese burgers hebben vanaf vandaag het recht om apparaten zoals hun telefoon of wasmachine te laten repareren. Hij moet gerepareerd kunnen worden. Wat gaan we van deze nieuwe regels merken? Daar hoor je om 7:15 meer over. Verder hebben wij een vakantieverhaal dat ons naar Lommel voert. En een crypto met de omschrijving speurneus met een duidelijk uitgesproken naam. Welkom terug bij de ochtend.

Pantomima, het 11e deel uit El Amor Brujo van Manuel de Falla. Je hoorde Simon Bolívar, symfonieorkest Venezuela, onder leiding van Gustavo Dudamel. Zo dadelijk gaan we het hebben over het recht op reparatie dat we vanaf vandaag hebben. Daarom wat repareerbare muziek, waarschijnlijk met een Engelse sleutel. De Royal Patron Song Repair van Henry Purcell.

0: De Royal Patron Song Repair van Henry Purcell. Je hoorde de stem van Maria Coene bij die Iris Brock orkestra onder leiding van Peter Willen. Dat Iers, maar Iers is wel eens beter geweest. Het is een beetje roestig. Ja, heel herkenbaar. Soms is het haast goedkoper om een nieuw koffiezetapparaat of broodrooster te kopen dan het kapotte te laten maken. Onderdelen zijn moeilijk te krijgen. De fabrikant houdt de handleiding vaak geheim, schroefjes die niet opengaan, dat soort werk. Om dat te veranderen is vanaf vandaag de Europese richtlijn Right to Repair van kracht. Ik ga erover praten met Siets Wijnia, oprichter van platform Javix.com, overtuigd ambassadeur van repareren. Meneer Wijnia, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Zeg ik Javix of Javix? Javix, neem ik aan.
1: Ja, Javix inderdaad. Ja, ja. Hoe ze het in het buitenland zeggen uit praten, dat weet ik niet. Maar Javix.
0: Ja, het komt er dus op neer dat vanaf vandaag kunnen we ons koffiezetapparaat zonder al te veel kosten wegbrengen om te laten maken. Dat moet worden toegestaan.
1: Ja, dat zou wel de bedoeling zijn. Het probleem is een beetje dat Nederland achterloopt in de implementatie van die wet. Dus de deadline is vandaag. Alleen de wet ligt in Nederland nog klaar om goedgekeurd te worden door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Dus helaas zijn we nog niet zo ver.
0: Nee. Nederland. Want de gedachte is erachter van, het is eigenlijk te gek dat je eerder een nieuw apparaat koopt dan dat je het oude dat nog best mee kan kunt repareren.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, er zijn natuurlijk veel te veel apparaten die op de schroothoop verdwijnen. Die eigenlijk nog prima repareerbaar zijn en nog een hele tijd mee zouden kunnen gaan. Mm-hmm. Deze wet zou daar verandering in moeten brengen. Maar goed, daar zitten wel wat haken en ogen aan.
0: Ja, nou, ik heb zelf ook wel eens geprobeerd om dingetjes te repareren. En dan kom je schroefjes tegen die maar één kant opdraaien en dergelijke. Wat komt u allemaal tegen voor maatregelen of slimme trucs van fabrikanten om maar te zorgen dat we een nieuw apparaat gaan aanschaffen?
1: Nou, precies wat je zegt. Inderdaad, schroefjes die er niet uitgaan. Onduidelijkheid over wat een stuk is. Storingsmeldingen waar je niet zo vreselijk veel mee kan. Maar ik denk dat soms zit het hem zelfs in dingen als gewoon simpel onderhoud. Hè? Dus dat je eigenlijk niet goed een apparaat zodanig schoon kan maken dat het wat langer mee kan. En dat je dan toch maar besluit om een nieuwe te kopen. Mm-hmm. En ja, dat is gewoon eeuwig zonde. Dat zou veel beter geregeld kunnen zijn. En dan hebben we in Nederland ook nog last van het feit dat we eigenlijk te weinig mensen hebben die de reparaties uit kunnen voeren.
0: Ja.
1: En dat de kosten daarvan gewoon ook al snel heel erg hoog worden.
0: Ja. Ja, dat is een feit. Je hebt die repaircafés tegenwoordig, hè, waar je dan eens in de maand bijvoorbeeld ergens terecht kan. En dan zitten dan zeer bedreven lieden die met een schroefdraaier en alles toch nog iets voor elkaar weten te krijgen. U heeft dus dat platform. Ik neem aan dat het een beetje vergelijkbaar is, of niet?
1: Ja, wat wij eigenlijk beogen met ons platform, dat is dat mensen nog eerder bij ons komen dan wanneer ze iets hebben besloten over die reparatie. Dus er gaat wat stuk in of om huis en dan denk je bij jezelf, nou laat ik eerst eens kijken wat de mogelijkheden zijn. En wij proberen je dan op weg te helpen met, misschien dat je het zelf wel kunt repareren. Misschien is het heel simpel om het zelf even te doen. Mm-hmm. Of misschien ben je niet bewust van het feit dat er heel veel, of dat je nog veel meer garantie hebt dan dat je denkt. En uiteindelijk, als dat er niet lukt, dan brengen we je in connectie met een goede reparateur die de reparatie hopelijk wel voor je uit kan voeren. Dat is eigenlijk de essentie van wat we willen zijn.
0: Ja, ja. Nou is, u zei al, de Nederlandse regering die loopt een beetje achter, want die wet die moet nog officieel worden goedgekeurd. Ik begrijp dat in Frankrijk kunnen mensen een reparatievoucher krijgen. Wat is dat voor iets?
1: Klopt. Ja, dat komt er eigenlijk op neer dat als jij een reparatie uit laat voeren door een professionele reparateur, dat de overheid dat dan als het ware subsidieert. Dus je krijgt dan een korting op die reparatie, waardoor het toegankelijker wordt om dat soort reparaties uit te voeren.
0: Ja.
1: En de bedoeling is een dergelijke maatregel ook nog door Nederland wordt ingevoerd. Dat hoeft dan niet per se die voucher te zijn,
0: mm-hmm.
1: Maar er moet nog wel een extra maatregel worden verzonnen door de Nederlandse overheid die repareren in ons land stimuleert. En dat zou die voucher kunnen zijn.
0: Ja, of iets anders natuurlijk. U zit daar volop in.
1: Of iets anders. Een fiscale maatregel. Of er zijn eigenlijk allerlei dingen die je kunt verzinnen om het repareren te stimuleren.
0: Ja, en bedrijven zitten natuurlijk, die staan natuurlijk niet te springen om bijvoorbeeld als je terugkomt met je koffiezetapparaat om dat te laten repareren. Zou het op den duur wel kunnen zijn dat ze daartoe worden verplicht?
1: Nou ja, kijk, ze zijn eigenlijk al verplicht om die reparaties aan te bieden. Maar het nadeel is wel, het is nog voor een heel beperkt aantal producten. Dus mm-hmm. Het is nog een vrij smalle oplossing.
0: Ja.
1: En het probleem is ook een beetje dat er wordt gezegd dat de kosten die daarmee gemoeid zijn, die mogen ze natuurlijk wel verhalen op de consument.
0: Ja.
1: En die moeten redelijk zijn, zegt de wet. En dat is een beetje het probleem als jij een koffiezetapparaat hebt van 5 jaar oud. En de fabrikant zegt, nou, die kunnen we prima repareren, maar dat kost je 300-400 euro.
0: Ja.
1: Dan is de kans natuurlijk nog vrij klein dat je het doet. Ja. Dus het pijn zit een beetje in het woord redelijkheid, zou ik
0: ja,
1: zeggen.
0: Ja. Overigens, een luisteraar die zegt net in de NPO-luisterapp, het Europese recht op reparatie geldt op dit moment niet voor koffiezetapparaten. Is dat zo?
1: Klopt. Volgens mij zit de koffiezetapparaten er wel bij. Weet ik niet helemaal zeker. Het lijstje wisselt wel. En dat is overigens wel het goede aan deze wet. De lijst met producten zou nog wel uitgebreid kunnen worden. Mm-hmm. Zonder dat die wet opnieuw door allerlei systemen heen hoeft. Dus dat is dan één, zeg maar, goed puntje aan deze wetgeving.
0: Ja, oké. Okay. We zijn een beetje bijgepraat. Dank, zei Siet Zwijnia van platform Jafix.com. Die verandering vandaag, dus dat we recht op reparatie hebben van bepaalde apparaten. Fijne dag gewenst.
1: Ja.
0: Dank u.
1: Ja, dankjewel. Fijne dag.

Palladian Ensemble met een deel uit The Broken Concert van Matthew Locke was dat. Heb je zin in een dubbelwandig glas? Dan kun je meedoen aan onze crypto. Dan heb je nog een kwartiertje de tijd om de goede oplossing voor vandaag op te sturen. De opgave is speurneus met een duidelijk uitgesproken naam. Niet goed zijn Bromsnor, Geronimo, Stille, Poirot en Bond. James Bond. Succes, nog eventjes.

0: Saku Yamada schreef het. Dit Akatombo en Stephen Huff speelde het op de piano. Het is 8:30. Het nieuws hier bij de ochtend. Opnieuw proberen duizenden Marokkaanse migranten Ceuta te bereiken. Via de Spaanse exclave hopen ze Europa binnen te komen. De afgelopen dagen zijn daarbij minstens 18 mensen omgekomen. Spanje gaat nu het leger inzetten om de orde te herstellen. En ook Marokko grijpt in, zo ziet NOS-correspondent Samira Yadir.
1: We zien hier heel veel panzerwagens van de Marokkaanse militairen rondlopen. Het is veel moeilijker om die grenspost te bereiken. Dat zien we wel. We hebben ook gezien dat er bussen vol met mensen weer uit de stad worden gereden.
0: Ceuta is Spaans grondgebied en hoort het dus bij de Europese Unie, maar de exclave ligt in Noord-Afrika. De Amerikaanse president Trump zegt dat Hamas in Gaza de wapens neerlegt. Trump spreekt van een monumentale stap richting vrede en veiligheid. Maar onbekend is nog of ook Israël zich houdt aan de wapenstilstand. Volgens NOS-correspondent Lennart Swolfs zitten er meer haken en ogen aan het plan.
2: Hamas heeft inmiddels wel al een reactie gegeven. Ze hebben gezegd, ja, wij willen dan wel ontwapenen, maar dan moet Israël zich ook aan de verplichtingen houden. En de verplichtingen die daaraan gekoppeld zijn, is dat Israël moet stoppen met de aanvallen en zich dus moet gaan terugtrekken uit de Gazastrook. Ja, anders komt er geen ontwapening, zegt Hamas.
0: Trump zegt verder dat zijn eigen vredesraad toezicht moet gaan houden op de wapenstilstand in Gaza. Onbekend is nog hoe. Zwarte Zaterdag staat voor de deur. Het wordt morgen de drukste dag op de Europese wegen. Zo voorzien verkeersdiensten in onder meer Duitsland en Frankrijk. In dat land begint de vakantie. En volgens Helene de Geest van de AWB is het verstandig om morgen niet te vroeg de weg op te gaan.
3: Nederlanders die hebben er altijd een handje van om, nou, bijvoorbeeld om 5:00 's morgens of 4:00 zelfs al in de auto te stappen. Mm-hmm. Dan ben je ongeveer bij Parijs en dan vertrekt net de grote stroom vanuit Parijs. Dus als je gewoon wat later op pad gaat, dan heb je grote kans dat je achter de files aanrijdt.
0: Ja. BNR meldt dat het grootste knelpunt in Frankrijk de A7 is tussen Lyon en Orange. Op de World Pride in Amsterdam zijn de roze senioren in het zonnetje gezet. Dat gebeurde gisteravond met het Senior Pride Concert. Een concert om ouderen te eren die hard hebben gevochten voor gelijke rechten. De afgelopen jaren is veel gebeurd op dat gebied, maar volgens de organisator valt er ook nog wel wat te verbeteren. Bijvoorbeeld voor queer ouderen in verzorgingshuizen.
4: Daarbij komt dat personeel van al die instellingen vaak van merendeel toch langzamerhand van niet-westerse afkomst is, waar homoseksualiteit niet in hun cultuur past. Het gaat wel steeds beter hoor, dus dat is het punt niet. Maar je moet er wel voor blijven vechten.
0: De organisator van het Senior Pride Concert zegt in het Radio 1-journaal dat hij wil voorkomen dat roze ouderen weer de kast ingaan als ze in een verzorgingshuis komen te wonen. Niels Erkens dan met weer en verkeer.
5: In Groningen en Friesland vallen nu een paar buien. Daarbij kan het ook onweren. Meer naar het zuiden is het droog en zonnig. In het noorden is het vanmiddag rond de 20 graden. In het zuiden kan het 28 graden worden. Op de weg is het nog altijd rustig. De ANWB ziet nu geen files.
6: De ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

0: heerlijk. Derde deel, Allegretto Grazioso uit de 8e symfonie van Dvořák. Je hoorde het symfonieorkest des Bayerischen Rundfunks onder destijds chef-dirigent Maris Janssons. Dan een compositie van een componist met de naam Barry Cockcroft. En hoe schrijf je dat precies, Ise?
1: Ja, met C-O-C-K, Croft.
0: Oké.

0: Slap Me was het verzoek van Barry Cockcroft. En dat hebben ze gedaan. Marijke Schreuer en David Cristobal Litago beiden op hun saxofoon. 8:15.
1: Groeten uit.
0: Ja, deze hele zomer hoor je in de ochtend je eigen vakantieverhalen terug. We vroegen je om speciale verhalen, kleine verhalen, grote vakantieherinneringen. Andrea van Pol leest de herinnering voor van Kees van Spijk, die op een bijzondere plek terechtkwam in Belgisch Limburg.
2: Lommel, 1970. Het is een warme maandagmiddag. Mijn tweelingbroer en ik hebben dorst en stappen café Bij Roos binnen. De gordijnen zijn gesloten. De lampen branden rood. Achter de tap staat een barkeeper op zijn hoofd te krabben. Aan de toog zit een zwaar opgemaakte vrouw. Op een knalgroene canapé zitten twee zeer jonge meiden.
3: Alleen mannen, wat komen jullie hier doen? Vraagt de vrouw.
4: Een cola drinken, antwoord ik.
3: Alleen iets drinken? Mompelt de barkeeper.
5: Charles, hou uw kop, sist de vrouw. Geef die mannen hun cola als ze hebben dorst.
3: Maar als het op is, dan snel weer naar buiten, want het is hier verboden voor jullie.
2: Opeens begrijp ik de naam van de tent. Haastig legen wij onze glazen, betalen en
5: Charles, hou uw kop, sist de vrouw. Geef die mannen hun cola als ze hebben dorst.
3: Maar als het op is, dan snel weer naar buiten, want het is hier verboden voor jullie.
2: Opeens begrijp ik de naam van de tent. Haastig legen wij onze glazen, betalen en maken dat we er wegkomen.

Zu Helter ballade uit de Dreigroschenoper van Kurt Weill was dat, gespeeld door de heren van Califax. En je hoorde de belevenissen van Kees van Spijk met een Belgisch accent, voorgelezen door Andrea van Pol. En ook voor Kees van Spijk staat een speciaal glas van de ochtend klaar. Zo'n dubbelwandig glas, heerlijk. En aanstaande maandag uiteraard weer een nieuw vakantieverhaal.

0: Deeltje uit een vioolconcert van Antonio Vivaldi. Je hoorde Andres Gabetta bij zijn Gabetta Consort. Het is 8 voor 9. Ik vind het wel een mooi moment om de crypto-winnaar te onthullen. Sowieso maar eens eventjes de opgave. Speurneus met een duidelijk uitgesproken naam. Dat was de opgave. Er is veel op gereageerd. Veel mensen willen dat dubbelwandige glas met het logo van de ochtend erin graag bemachtigen. Niet goed. Padvinder, Hercule Poirot, Sherlock Holmes, Vera, detective Martin Eric, Bond, James Bond, inspector Morse, Pinocchio, inspector Clouseau, Arthur Brands, Bromsnor en Beck met B-E-C-K. Dat was het allemaal niet. Wat is het dan wel? Nou, goedemorgen schrijft de winnaar. De oplossing van de crypto van vandaag lijkt mij de kok. De speurneus in de boeken van Baantje. De kok met C-O-C-K. Duidelijk uitgesproken naam. Zo presenteerde de kok zich altijd. Met vriendelijke groet Pien van de Kieboom. Inderdaad, Pien, gefeliciteerd. We zorgen dat het glas, het dubbelwandige glas, naar je wordt opgestuurd. Bijna de laatste muziek, maar eventjes vooruitwijzen naar straks, naar de klassieke met Selma van Dijk. Ja. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Hans.
0: Wat ga je voor leuks doen?
1: Oh, nou, je hebt weer van alles.
0: Heel makkelijk, hoor.
1: Ja.
0: Van alles, ja.
1: Ja, ik kon even zo snel niet iets eruit pikken. Maar echt heel veel moois. Dus
0: heel
1: gewoon lekker luisteren. Edward Grieg en, nou ja, noem maar op.
0: Oh, dat is er al één. Nou, mooi. Veel plezier daarmee. Veel plezier bij de uitzending ook, Selma. Jullie bedankt voor het luisteren. Ise, dankjewel voor de muziek en voor de fijne regie.
2: Met veel plezier.
0: Ja, Jesse, bedankt voor de techniek. En een mooie dag gewenst. Graag tot de volgende keer. Dit is de laatste muziek. Muziek van Gabriel Fauré. Hebben jullie ook voor?
1: Hebben we ook, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nu ineens wel.
1: Ja, nu wel. Ja. Nu weet ik het ineens wel.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik denk dat ik een jaar of drie was zo'n beetje dat ik voor het eerst het orgel heb ontdekt.
2: Nou, ik kon natuurlijk nog geen noot spelen, dus dat moet heel bijzonder geklonken hebben.
3: Als een student iets niet snapt of iets niet kan, dan dacht ik van dan maak ik een fout.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Beltsjak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
7: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
6: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Bij de ANWB Alarmcentrale kwamen deze zomer al 330.000 meldingen binnen van Nederlandse vakantiegangers. Dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar. Opvallend is de toename van medische hulpvragen. Mensen hadden onder meer buikproblemen, kneuzingen, infecties en oorontstekingen. En verder waren er weer meer pechgevallen, ook uit koelere landen zoals Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken, zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen en ook Marokko grijpt in, zegt correspondent Samira Jadir.
2: Het is hier in Vnidek wel ontzettend druk. Het staat ook echt vol met mensen. Maar het is wel nu een stuk moeilijker om de grens te bereiken. We zien hier heel veel panzerwagens, Marokkaanse militairen rondlopen.
1: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de EU. De FIFA gaat door met het voorstel van voorzitter Gianni Infantino. Hij wil investeerders aantrekken die aandelen kunnen kopen in een nieuw bedrijf dat de commerciële activiteiten rond onder meer de WK's gaat regelen. Commentator Anne de Jong vond vanochtend een statement van FIFA in zijn e-mail.
3: We bedoelden het allemaal niet zo. Het zit allemaal nog in een consultatiefase. Maar dat is dus verstoord door berichten in de media. Niemand gaat het voetbal verkopen. Dat was helemaal nooit het plan. Hoe hebben we dit ooit allemaal met z'n allen kunnen denken?
1: De Europese voetbalbond UEFA is kritisch en boycott daarom voorlopig FIFA-toernooien. Oud-voetballer Franco Baresi is overleden. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan. De verdediger hoorde bij de gouden generatie van Milan. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Baresi speelde ook 81 interlands voor Italië, waarmee hij in 1982 wereldkampioen werd. Baresi was al een tijd ziek, hij was 66 jaar. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Varend voor de kust van Lelystad. Fietsend door de Noordoostpolder. En dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
10: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

Van harte welkom bij De Klassieken. En we begonnen deze vrijdag met het eerste deel uit de suite voor strijkorkest uit Holbergs tijd van Edvard Grieg. Het werd gespeeld door de Orpheus Chamber Orchestra. Nou, producer Geerte, technicus Jesse en ik, we hebben er weer heel veel zin in om jullie de komende uren weer heel veel moois te gaan laten horen. Zometeen bijvoorbeeld een koorwerk van Gabriel Fauré en een sonate voor twee violen van Vivaldi. Maar nu eerst hoor je violist Hagai Shaham en pianist Howard Shelley met het derde deel uit het concert voor piano, viool en orkest van Johan Nepomuk Hummel.

En dat was het derde deel uit het concert voor piano, viool en orkest van Johan Nepomuk Hummel. Op viool gespeeld door Haggai Shaham en op piano door Howard Shelley. En hij dirigeerde daarbij de London Mozart Players.

kantiek, de Jean Racine van Gabriel Fauré, uitgevoerd door Accentus en het Orchestre National de France onder leiding van Laurence Equilbé.

En dat was Hesperion 21 onder leiding van Jordi Savall met de sonate voor twee violen en basso continuo, opus 1, nummer 12 van Antonio Vivaldi.

0: kettingreactie.
1: Ja, we zitten nog steeds midden in horengeschal met de kettingreactie. Gisteren kwam Louis uit Hengelo met een werk van Bach, waarin een imitatie van een posthoorn was te horen. Was dus gisteren de posthoorn in een fuga verwerkt. Hierop kwam Jos van der Leur uit Zutphen met het volgende idee. Als nieuwe schakel in de horens bij een postkoets stel ik een lied voor dat opkomt in de eerste herinnering die ik heb. Lopend langs de IJssel in Deventer, vlakbij de spoorbrug, hoor ik ineens de melodie van de postkoets van de Selvera's. Tegenwoordig absoluut geen nummer 1 in mijn muziekkeuze. Maar ja, om welke reden dan ook, wel nummer 1 in mijn herinnering. Nou Jos, we vinden het gewoon een heel leuk idee. Dit is toch echt een klassieker.

Ja, de Selvera's met de postkoets. En dat was een idee van Jos uit Zutphen. Ja, dus nog steeds hoorngeschal in de kettingreactie. Maar ja, zal dat maandag dan ook weer te horen zijn? Of is het nu wel weer eens even tijd om een hele andere kant op te gaan? Is aan jullie. Denk vooral weer met ons mee. Verras App komende maandag met weer een mooie originele schakel. Stuur een berichtje naar de NPO Luister-app of mail naar deklassieken@avrotros.nl.

0: Dat was het vierde deel uit strijkkwartet opus 20 nummer 6 van Joseph Haydn. En het werd gespeeld door het Doric String Quartet.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.
0: Ja, voor hun nieuwste model harp wilde een harpenfabrikant in Frankrijk graag een nieuw stuk gecomponeerd zien. En ze vroegen dat aan niemand minder dan Maurice Ravel. Nou, die zag dat wel zitten. Hij ging aan de slag en kwam met zijn Introduction et Allegro voor 7 instrumenten. Voor een fluit, een klarinet en een strijkkwartet, met in de hoofdrol natuurlijk de harp. Het wordt ook wel een miniatuurharpconcert genoemd. En je gaat het nu horen, gespeeld door de muzici van Oxalis.

Elke keer weer lekker. Het Allegro, het eerste deel van Palladio van Carl Jenkins. En dat werd op viool gespeeld door de zussen Julie en Camille Berthollet. En daarbij hoorde je het orkestre Philharmonique de Monte Carlo onder leiding van Julien Masmondet. En dat sloot aan op Introduction et Allegro van Maurice Ravel. En dat werd uitgevoerd door Oxalis. Ja, zometeen na het nieuws van 10 uur, dan gaan we natuurlijk weer verder met de klassieken. En nu hoor je nog La Calenda uit Coanga van Frederick Delius. Heel graag tot zo.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: Maar dat is zo'n luxe.
1: Deze week bestseller-auteur Anne-Jet van der Zijl over het avontuur dat elk nieuw boek is.
2: Ik sterf 1000 doden elke keer weer, hoor. Ik ben zo bang dat ik iets over het hoofd gezien heb.
1: En haar nieuwe liefde, Japan.
2: Dat had ik niet verwacht toen ik aan dit avontuur begon, dat ik ook zo gegrepen en veroverd zou worden, ook door de Japanse cultuur.
0: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8... hier op NPO Klassiek.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Ster. Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen erheen of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er kwamen al zeker 19 mensen om het leven. FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Medewerkers van NS, streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op sociale zekerheid. Er zijn ook stakingen aangekondigd bij de havens, afvalverwerking, schoonmaak, metaalindustrie en de bouw. In Pakistan is een groep van 10 bergbeklimmers bedolven onder een lawine. Ze waren bezig met het beklimmen van een berg van ruim 8000 meter hoog. Zeker 4 klimmers kwamen om het leven, de andere 6 worden nog vermist. Er zat ook een wereldberoemde Britse klimmer bij de groep, Nirmal Purja. Het is niet bekend of hij onder de doden is. Bij de ANWB's alarmcentrale zijn deze zomer al veel telefoontjes binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers die hulp nodig hebben. De teller staat nu op 330.000. Opvallend is het aantal medische vragen van mensen die ziek zijn. Verder neemt het aantal pechgevallen toe, ook in koelere Europese landen. Het weer, in het noorden wat buien, lokaal ook met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plaatsen kans op een lokale regen- of onweersbui. Het wordt 21 tot maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
2: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
0: NPO Klassiek. Tros.

0: De Klassieken met Selma van Dijk.
1: En welkom bij dit tweede uur van de klassieken van deze vrijdag. Zometeen dan hoor je de derde symfonie van Robert Schumann, de Rheinische. Maar eerst nog een lied van Gabriel Fauré. En we trappen dit uur af met de ouverture van de komische opera Donna Diana van Emil Nikolaus von Resnicek.

Neeme Järvi dirigeerde het Göteborg Symfonieorkest. En op de lessenaar stond de ouverture van de komische opera Donna Diana van Emil von Reznicek.

Nathalie Dessay zong Au bord de l'eau uit de Liederen voor zangstem en piano opus 8 van Gabriel Fauré. En daarbij hoorde je op piano Shani Di Luca. We gaan een reisje langs de Rijn maken en dat doen we samen met Robert en Clara Schumann. Een paar dagen vakantie samen in het Rijnland, samen met zijn vrouw, inspireerde Robert Schumann tot het schrijven van zijn derde symfonie. Hij componeerde het stuk in 1850 en de muziek ademt helemaal de sfeer en de natuurpracht van het Duitse Rijnland. Schumann schreef naar zijn uitgever dat tijdens het schrijven van zijn derde symfonie de Rijn door zijn gedachten stroomde en dat hij deze muzikaal wilde verklanken. Laat je meevoeren over het water met de Rheinische Symfonie van Robert Schumann. En die wordt nu gespeeld door het Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink.

0: En dat was de tweede van de vier impromptus voor piano opus 90 van Franz Schubert. En de pianist die het speelde was Paul Lewis.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.

gaan er weer even tussenuit voor het nieuws. En tot die tijd is dit de galop uit de balletmuziek Le Prophète van Giacomo Meyerbeer. Uitgevoerd door de Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Henry Lewis. Heel graag tot zo.

0: NPO Klassiek. De hele zomer kun je elke zaterdag genieten van het Zaterdagmatinee Zomerarchief. Met warm aanbevolen hoogtepunten uit het afgelopen seizoen Zaterdagmatinee. En bijzondere opnames van wat langer geleden. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee. En luister morgen vanaf 2 uur naar het Zaterdagmatinee Zomerarchief. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster.
2: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
8: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belcia Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. De Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al zeker 19 mensen verdronken. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Medewerkers van NS en het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. Aan de boulevard bij Vlissingen worden waarschuwingsborden geplaatst voor zwemmers. Vanwege springtij kan er een sterke stroming zijn. Als het laag water is aan de boulevard, zwemmen mensen dicht bij de vaargeul waar grote zeeschepen langs varen. Als mensen door de stroom worden meegetrokken, is het lastig om zelf weer veilig op de kant te komen. Vooral veel wind kan gevaarlijke stroming opleveren. Bij het strand een stukje verderop in Vlissingen geldt al langer een zwemverbod vanwege de sterke stroming. Uit de voetbalwereld komen veel reacties op het overlijden van oud-voetballer Franco Baresi. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Die club laat weten dat Baresi het hart en ziel van AC Milan belichaamde. Baresi was er onderdeel van de gouden generatie. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Ruud Gullit heeft een foto van hen tweeën op Instagram geplaatst met de tekst "Voor altijd mijn aanvoerder". Baresi was al een tijd ziek. Hij was 66 jaar. Het weer. In het noorden wat buien. Lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een lokale regen- of onweersbui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Varend voor de kust van Lelystad. Fietsend door de Noordoostpolder. En dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: NPO Klassiek. AVRO TROS.

0: De Klassieken met Selma van Dijk.
1: En welkom terug bij De Klassieken. Fijn dat je luistert. Zometeen weer een bijzondere opname uit de All of Bach-serie. Verder hebben we een aria uit een opera van Vivaldi voor je klaarstaan. Maar nu eerst op naar New York. Leonard Bernstein neemt ons mee naar Times Square.

0: Mezzosopraan Magdalena Cosegna zong de aria Mentre dormi amor fomenti uit de opera L'Olimpiade van Vivaldi. En ze werd begeleid door het Venetië Barokorkest onder leiding van Andrea Marcon.
1: Olaf Bach.
0: Tijd voor weer een bijzondere opname van Olaf Bach. Dat grootste project van de Nederlandse Bachvereniging. Ze maken opnames van alle werken van Johann Sebastian Bach. Met vandaag de openingsaria uit de kantate Komm, du süße Todesstunde, BWV 161. En dat wordt uitgevoerd door de Nederlandse Bachvereniging, natuurlijk onder leiding van de artistiek leider Johanna Zoller, in de Oude Kerk Charloos in Rotterdam. Komm, du süße Todesstunde is misschien wel een van Bachs verfijnste cantates. En in ieder geval een van zijn meest geliefde. Zoals in meer van Bachs cantates stelt de tekst de dood centraal. De les van de cantate is vrij letterlijk. Ik hoop dat ik eerder mag sterven, zodat ik Jezus in mijn armen mag houden. Voor veel luisteraars van nu is dat een bevreemdend idee. Maar in Bachs tijd was het een heel bekend thema. Waarom ronddolen op deze valse gebrekkige wereld als de eeuwigheid op je wacht. Bachs hemelse muziek maakt het Lutherse doodsverlangen echter makkelijk invoelbaar. Met alle muzikale middelen schetst Bach een beeld van wat ons na de dood te wachten staat.

De aria Komm, du süße Todesstunde uit de gelijknamige kantate, uitgevoerd door de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Johanna Zoller. Ja, en dit is dus een van die opnames van dat project All of Bach van de Nederlandse Bachvereniging. En meer opname en alle informatie over dit grootse project, dat vind je op bachvereniging.nl.

0: En dat was Marie-Louise Neunecker. Zij speelde het eerste hoornconcert van Richard Strauss. En daarbij hoorde je de Bamberger Symfoniker onder leiding van Ingo Metzmacher.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.

En dat was Lucas Jussen, hij speelde het derde. En daarvoor het tweede deel van de sonate Pathetiek van Beethoven. Zometeen de Muziekfabriek met Amy Muller. Heel veel plezier daarbij. Geerte en Jesse, dank jullie wel weer voor de hele fijne samenwerking. En wij sluiten de klassieken nu af met Mexico, Danzón nummer 2 van Arturo Márquez. Maandag, dan is Apper weer. En ik wens iedereen alvast een heel fijn weekend.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cécile Huyne praat met mezzosopraan Xenia Meijer en muziekjournalist Peter van der Lint over Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms. Brahms schreef het na de dood van zijn moeder. Hij wilde nabestaanden troosten en hoop geven tijdens het trouwproces. Ein Deutsches Requiem van Brahms. Zondagmiddag vanaf 16:30 in Discotabel. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.

0: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
3: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Treinpersoneel en medewerkers in het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. De vakbond zegt dat het personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er rijden nog steeds veel vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug bij Gorinchem. De afgelopen dagen waren het er zeker 8000. Een groot deel daarvan had een buitenlands kenteken en kan daardoor niet worden beboet, zegt Rijkswaterstaat. Vrachtwagens mogen de Merwedebrug niet meer over omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK. Eerder wezen ook de bonden van Midden- en Noord-Amerika de plannen resoluut af. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK te beheren en daarvan aandelen verkopen. Voetbalbonden vinden dat daarmee de commercie uit de hand loopt. De tegenstanders van het plan hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. In een bibliotheek in Australië is een boek 150 jaar te laat teruggebracht. De man die het kwam inleveren denkt dat zijn bedovergrootvader degene was die het boek had geleend. De boete voor het te laat terugbrengen was inmiddels opgelopen tot zo'n 17.000 euro, maar die hoefde niet te worden betaald. Het boek over de Griekse oudheid wordt nu tentoongesteld in de Australische bibliotheek. Het weer. In de noordelijke helft van het land komen buien voor. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
9: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
10: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
11: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
12: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek. Met Amy Muller.

Onder leiding van Mstislav Rostropovich waren dit de Berliner Philharmoniker in de orkestsuite van het Zwanenmeer van Tchaikovsky. Dit was de dans van de kleine zwaantjes. Welkom bij de Muziekfabriek met vandaag nog meer zwanen. Met het zwanenlied van Fanny Mendelssohn. We horen ook veel muziek uit The Deer Hunter. En we vieren de internationale dag van de Afrikaanse vrouw met de Kliksong. Hele leuke muziek. En zometeen is natuurlijk weer de radioreisdienst. Dus wij willen weten welke track hoort bij jou deze zomer. Een zomer van nu, van jaren geleden. Muziek die je in één keer terugbrengt naar die hoge bergwandeling. Die dag aan het zwembad. Laat het me weten. Schrijf het op of nog leuker, spreek het in. Stuur je ultieme zomertrack naar ons. En dat kan via de NPO Luister app.

0: The Raglan Baroque Players onder leiding van Elizabeth Walfish. En dit was de eerste Concerto Grosso van Pietro Locatelli.
1: Lekkere track. Amy's track van de dag.
0: Ja, naarmate ik ouder word, neemt mijn moedigheid heel snel af. Ik weet niet of je dit herkent, maar ik heb vroeger bijvoorbeeld heel veel gedoken samen met mijn vader. Overal. We gingen echt naar Egypte, overal in Europa. Ik vond het fantastisch. 40 meter onder water. Heerlijk. En mede ook omdat de stilte van de onderwaterwereld heel meditatief werkt. De druk op je borst, je eigen ademhaling en dan die mystieke wereld. En ja, ik durf het dus gewoon niet meer. Ik durf niet meer te duiken en ik mis het ook. Maar als ik luister naar Vestige van Gabriel Olafs, dan komt dat gevoel dat ik net beschreef een heel klein beetje terug.

Vestige van Gabriel Olafs. Ja, de onderwaterwereld, Elizabeth Wallfish, het Zwanenmeer. Zullen we nog heel even in het water blijven? Dit is het Zwanenlied.

0: menuet voor piano van Mel Bonich door DJ Castel Jacobien.
1: De Muziekfabriek met Amy Muller op NPO Klassiek. Radio Reisdienst.
0: In deze zomerweken reizen we in de Muziekfabriek elke dag mee met de favoriete zomerreistrack van een luisteraar. Muziek die herinneringen oproept aan een bepaald land, vakantiemoment, een bepaalde reis. Misschien wel een wens voor een reis in de toekomst. En vandaag komt de radioreisdienst van Rutger. Hij stuurt muziek waar ik meteen in een vakantiestemming kom. Is eigenlijk de hele soundtrack van The Durrells. Zo heerlijk happy go lucky. En die serie zelf is trouwens ook echt een aanrader. Het gaat over een Engels gezin dat naar Corfu verhuist.

Ik snap wel dat je dit gekozen hebt, Rutger. Thema van The Durrells. Een suggestie van Rutger in de Radio Reisdienst. Wil je zelf ook meedoen? Stuur dan jouw zomerse favoriet op naar de NPO Luister app. En je kunt natuurlijk ook gewoon mailen naar demuziekfabriek@avrotros.nl. En dan luisteren we misschien binnenkort wel naar jouw Radio Reisdienst.

Camille Saint-Saëns celloconcert nummer 1 A klein. Het tweede deel daaruit door Daniel Mulle-Schott op cello samen met het Deutsches Symfonieorkest Berlin. De originele soundtrack voor de film The Deer Hunter is gecomponeerd door Stanley Myers en hij stond dit jaar op plek 64 in de klassieke top 400. Dus hij is populair. Dit is een uitvoering door Thibaut Garcia.

Ludwig Thuille luisterde je naar Sextet Opus 6. Het derde deel door Eric Lesage op piano samen met Les Vents Français. En het is 31 juli, de dag van de Afrikaanse vrouw. Een dag waarop we de bijdrage van Afrikaanse vrouwen aan de wereld erkennen en waarderen. Zij hebben een geschiedenis van verzet, van verandering. Ze hebben generatie op generatie gevochten voor gelijkheid, voor rechtvaardigheid. En helaas zijn zij genoodzaakt om dit nog steeds te doen. We vieren hun prestaties, veerkracht en bijdrage aan onze wereld. Je hoort de Zuid-Afrikaanse operazangeres die vanuit haar geboorteland een enorm indrukwekkende carrière heeft opgebouwd. Zij heet Phumeza Matshikiza en zij is een Zuid-Afrikaanse operasopraan. Dit is The Click Song.

Is dat niet genetisch bepaald of je die klik kan maken met je tong? Ik kan hem in elk geval niet, maar het klinkt hier erg leuk. In de kliksong, gezongen door Bumeza Machikiza. Het is tegen ene, je hoort zo het nieuws. En daarna ben ik weer terug met de muziekfabriek. Tot zo!

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een opname uit 2005 van het Radiofilharmonisch Orkest en gastdirigent Kees Bakels. Een diepgaand concert met kippenvelmomenten. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Volgens Spaanse media zijn de afgelopen 24 uur... tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko gekomen. Er worden aantallen gemeld van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de EU proberen binnen te komen. De Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al zeker 18 mensen om het leven gekomen. Zij zijn verdronken. Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft een evenement afgelast omdat er ook Israëlische universiteiten aan mee wilden doen. De finale van het EK debatteren gaat vanavond daarom niet door. Volgens Tivoli gaat het evenement niet samen met de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Tivoli dacht eerst dat Israëlische studenten op persoonlijke titel zouden meedoen, maar ze blijken dat namens hun Israëlische universiteit te doen. Een topadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino is opgestapt vanwege de omstreden plannen voor het WK voetbal. Deze week lanceerde Infantino het plan om het WK te laten beheren door een commercieel bedrijf en aandelen daarvan te verkopen. Daarop volgt een storm van kritiek. De topadviseur zegt dat hij niet langer kan toekijken hoe de FIFA overweegt een aandeel in het WK te verkopen. Inmiddels heeft een ruime meerderheid van de FIFA-landen zich tegen het plan van Infantino gekeerd. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. De afgelopen dagen zijn duizenden buitenlandse chauffeurs van vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Aan hen kunnen geen boetes uitgedeeld worden. Bij Nederlandse voertuigen kan dat wel. Dat werd honderden keren gedaan. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Ook in havens, bij de afvalverwerking, schoonmaak, de metaalindustrie en de bouw wordt binnenkort het werk neergelegd. Aan de boulevard bij Vlissingen worden zwemmers gewaarschuwd voor een sterke stroming vanwege springtij. Als het laag water is aan de boulevard, zwemmen mensen dicht bij de vaargeul waar grote zeeschepen langs varen. Als mensen door de stroom worden meegetrokken, is het lastig om zelf weer veilig op de kant te komen. En ook veel wind kan gevaarlijke stroming opleveren. Bij het strand een stukje verderop in Vlissingen geldt al langer een zwemverbod vanwege de sterke stroming. Het weer. In de noordelijke helft van het land komen buien voor. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster.
3: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
4: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Muziekfabriek met Amy Muller.

Pianotrio 25 van Haydn. Het derde deel, maar dan in een vrolijk arrangement voor blokfluit, viool, cello en clavecimbal. Welkom terug bij de Muziekfabriek. Straks draai ik muziek bij het Kestelfest Festival dat dit weekend plaatsvindt. Je hoort de complete klassieke symfonie van Prokofjev, maar eerst Beethoven.

0: Het Danish String Quartet hoorde je in dit Strekkert het 16, deel 3, gecomponeerd door Beethoven.
1: Goed idee!
0: Hoeveel tijd neem jij eigenlijk nog om nieuwe dingen te ontdekken? Hoeveel tijd hebben we daar eigenlijk voor in een leven vol routines, verplichtingen en hoge schermtijd? Ik ben me er de laatste tijd wat meer bewust van. Dat ik echt wel wat meer ruimte mag inbouwen om andere interesses te laten ontstaan. Zo lijkt het mij fantastisch om eens een keer te gaan LARPen. Live action roleplaying. Waarbij je een soort levend improvisatietheater uitvoert in de buitenlucht. En ik weet niet of je wel eens van Castlefest gehoord hebt. Dat is het grootste jaarlijkse fantasy- en middeleeuwse festival van Nederland. En dit weekend is het zover. Op het terrein van Kasteel Keukenhof in Lisse. En het draait allemaal om fantasy, folklore, geschiedenis, muziek, cosplay, storytelling, roleplay. En ik ben helaas te laat met kaartjes kopen. Maar ik wil mezelf wel aanmoedigen om volgend jaar te gaan. Om kennis te gaan maken met dit LARPen en eventuele interesses, waarvan ik misschien nog niet weet dat ik ze heb. En ik zou iedereen die nu luistert ook wel willen aanmoedigen om op zoek te blijven naar nieuwe evenementen, hobby's, activiteiten. En om alvast in de stemming te komen van het Castlefest, is dit Regen in Rinnen van Cardboard Cabin.

Ja, je hoorde de Vlaamse vrienden Jeroen, Floor, Tim en Thomas met hun band Cardboard Cabin. Dat is een voorbeeld van wat er onder andere te horen is op Kesselfest. Kijk voor meer informatie op kesselfest.nl.

0: Married Life van de film Up.
1: De Muziekfabriek met Amy Muller op NPO Klassiek.
0: Sergei Prokofjev, daar gaan we naartoe. Die was niet alleen een van de grootste componisten van de 20e eeuw. Hij was ook een fanatiek schaker. Hij speelde zijn hele leven op hoog niveau en bezocht regelmatig grote schaaktoernooien. En in 1914 mocht hij het opnemen tegen de Cubaanse grootmeester José Raúl Capablanca tijdens een simultaan seance. En daarbij speelt één schaker tegelijk tegen een hele rij met tegenstanders. Prokofjev wist één van die partijen te winnen. En dat was echt wel bijzonder. Want Capablanca werd 7 jaar later wereldkampioen schaken. En Prokofjev zelf zag veel overeenkomsten tussen schaken en componeren. Allebei vragen ze om strategie, creativiteit en het lef om met iets onverwachts te komen. Dat hoor je terug in de muziek die we nu voor je gaan draaien. Zijn klassieke symfonie.

0: symfonie nummer 1, ofwel de klassieke symfonie van Sergei Prokofjev door het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van James Gaffigan. En het is vrijdag, dus dat betekent voor de laatste keer onze hit van de week, A Summer Place van Max Steiner, zo vlak voor de laatste volle maand zomer.
1: Hit van de week.

Isabelle Derain op viool en Michael Edscheid op piano in A Summer Place van Max Steiner. Muziek die de scherpe randjes van het leven net wat zachter maakt. En het was ook de hit van de week. De laatste keer voor deze week in de Muziekfabriek. En dit is Maria van de Gypsy Kings. MUZIEK

Yuja Wang in Danzon nummer 2 van Arturo Marquez. Ja, straks hoor je Tim op het broek weer in Jets vrijdagshow. Dat heeft hij al eerder gedaan, dus dat komt vast goed. En ik sluit af deze muziekfabriek met een stukje Brahms. En ik wens je een hele fijne middag en tot morgen.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: Maar dat is zo'n luxe.
1: Deze week bestseller-auteur Anne-Jet van der Zijl over het avontuur dat elk nieuw boek is.
2: Ik sterf duizend doden elke keer weer, hoor. Ik ben zo bang dat ik iets over het hoofd gezien heb.
1: En haar nieuwe liefde, Japan.
2: Dat had ik niet verwacht toen ik aan dit avontuur begon, dat ik ook zo gegrepen en veroverd zou worden, ook door de Japanse cultuur.
0: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8... hier op NPO Klassiek.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodental van de bestorming van Ceuta is opgelopen naar 34. Dat melden de autoriteiten van de Spaanse exclave bij Marokko. De meeste van hen zouden zijn verdronken. De afgelopen dag zijn ongeveer 60.000 mensen Ceuta binnengetrokken. Veel jonge migranten zien het kleine stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika als poort naar de Europese Unie. Ze hopen een verblijfsvergunning te krijgen waarmee ze verder door de EU kunnen reizen. Vanwege de chaotische situatie is in Ceuta het Spaanse leger ingezet. Spanje ziet vandaag ook dat veel migranten weer weggaan vanwege de chaos. Op de A12 bij Babberich, vlakbij de Duitse grens, is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij zijn 6 gewonden gevallen. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. De A12 richting Duitsland is tijdelijk dicht. Dit jaar waren er al 2 andere kettingbotsingen op dezelfde weg. 1 automobilist kwam om het leven. Waarschijnlijk hebben de ongelukken te maken met de Duitse grenscontroles. De burgemeester van Doetinchem riep Duitse grensgemeenten al eerder op om daarmee te stoppen. Een debatevenement in Tivoli-Vredenburg in Utrecht is vanavond afgelast omdat er Israëlische universiteiten aan mee zouden doen. Eerder dacht Tivoli dat de studenten op persoonlijke titel meededen, maar dat bleek niet zo te zijn. Dat gaat volgens het Utrechtse podium in tegen de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Een piloot uit Maleisië is opgepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een passagiersvlucht van Malaysia Airlines naar Jakarta gevlogen en werd daar op de luchthaven aangehouden. De pillen zaten in losse zakken in zijn handbagage en de man was zelf ook onder invloed van drugs. De Indonesische politie denkt dat hij onderdeel is van een internationaal drugssyndicaat. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
6: Het is vet gezellig, man!
5: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar. Je komt de leukste mensen tegen. Een praatje maakt je dag.
7: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
8: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Jets Vrijdagshow. Met Tim op het broek.
9: Hey, goedemiddag.

Kijk, dat is nog eens een binnenkomen, zeg. Jeu de vent van Bizet. Ja, gooi de deuren open. Laat alles even lekker doorluchten. Want dit is Jets Vrijdagshow. Met vandaag werkelijk waar een heerlijke melange van muziek om je trommelvliezen te vertroetelen. Van Brahms tot Koch, van Beethoven en Haydn staan ook nog op het menu. Echte klassieke bangers, zoals we dat bij NPO Radio 2 zouden zeggen. Ja, dat moet je mij maar niet euvel duiden overigens. Mijn naam is Tim Opperbroek, ik werk voor NPO Radio 2. En ik vervang nu de komende 2 weken nog Jets Vrijdagshow. Met nu een quintet voor piano, klarinet, hoorn, viool en cello. Dit is muziek van de echt op- en top-Britse componist Ralph Vaughan Williams.

Johannes Brahms in de Hongaarse dansen voor piano. En daarvoor nog Ray Vaughan Williams. Ik vind het leuk om popmuziek met klassieke muziek te combineren, om je dat te laten horen. Zo draaide ik al klassieke bewerkingen van The Beach Boys. Vorige week draaide ik Frank Zappa. En deze keer wil ik het graag met je hebben over David Bowie. Wat ik zo ongelooflijk fascinerend vind aan Bowie is dat hij constant veranderde in stijl en karakter. Hè? Net als menig klassiek componist kun je de muziek van Bowie herkennen aan bepaalde fases. Zo had hij een soulfase, een glamrockfase. Maar hij schuwde ook zeker de elektronica niet. Zo werkte hij eind jaren 70 met wat mij betreft de architect van de elektronische klanken, Brian Eno. Aan een tweetal zeer bijzondere platen. Vol desolate klanklandschappen en sonische collages. Dan heb ik het over de albums Low en Heroes. Met name die laatste is heel bekend en eigenlijk een standaardwerk in de popmuziek. Nou, componist Philip Glass liet zich inspireren, zoals vroeger componisten zich lieten inspireren door de muziek van hun eigen tijd om nieuwe werken te kunnen scheppen. En het is dus niet zozeer een symfonische benadering van Philip Glass wat ik je zo meteen wil laten horen. Maar het werk van Bowie dient meer als een uitgangspunt om daar iets heel eigens van te maken. Een soort vrij spel zou je het kunnen noemen. Ik wil je laten horen Heroes. Glass is met dit thema omgegaan alsof het eigenlijk zijn eigen materiaal was. En liet de muzikale ontwikkelingen, waar mogelijk, zijn eigen compositorische koers volgen. Ik vind het werkelijk waar prachtige uitvoering van Heroes. Dit is Philip Glass.

Heinrich Schütz en zijn madrigaal Io Moro in Jets Vrijdagshow. Met straks een zomerrecept waarbij je misschien wel 10 meter de lucht in schiet. Beetje zoals het begin van deze van Ludwig van Beethoven.

0: die finale van Eroica, de derde symfonie van Ludwig van Beethoven.
1: Jets Vrijdagshow met Tim op het Broek. Op NPO Klassiek.
0: Ja, begin je al een beetje honger te krijgen. Ik heb echt een recept voor je, maar het is niet voor mensen die niet van pittig eten houden, laat ik het zo zeggen. Want ik heb een recept voor je. Dat heet Vindaloo. Ik ben daar zo dol op. Dat is een pittige curry uit Goa. Met Portugese invloeden, moet ik er wel bij zeggen. En dat is echt een combinatie van gedroogde chilipepers, azijn, knoflook, specerijen. En je moet wel even weten, een goede Vindaloo is niet alleen heel heet, maar ook zuur, kruidig en licht zoet in balans. Ik ga het recept geven. Als je denkt van, hey, ik wil dat nog een keer horen of weten, laat het eventjes weten met de NPO Luister-app. Dan komt dat helemaal goed. We beginnen eerst met de pasta, de currypasta. Rooster, komijn, koriander, mosterdzaad, peperkorrels, kaneel en kruidnagels. 2 minuten in een droge pan. Echt, als dat vrijkomt, die geur, dat is heerlijk. Laat het afkoelen, maal het vervolgens fijn. Pureer dan samen met de chilipepers, de knoflook, gember, azijn, kurkuma natuurlijk en zout tot een lekkere dikke pasta. Dan kip. Kip hoort erbij. Meng de kip met de pasta. Laat het dan minimaal 2 uur marineren. En als je echt tijd hebt, een hele nacht. Voeg de gemarineerde kip toe. Bak hem 5 minuten. Voeg de tomaten toe en laat deze zacht worden. Dan schenk je er bouillon bij en voeg je suiker toe. En dan laat je het zo'n 30 tot 40 minuten zacht pruttelen, tot de kip boterzacht is en de saus mooi is ingedikt. Je zou nog een beetje azijn eraan toe kunnen voegen voor wat meer frisheid. En iets te pittig, dan een extra tomaatje of een snufje suiker. Ik wens je een smakelijk eten en sterkte, want hij is pittig.

Bij dit heerlijke, pittige Indiaanse Portugese gerecht hoort ook natuurlijk een Portugese gitarist. Antonio Sainu hoorde je.

plukken Marine onder leiding van Arjan Tien hier op NPO Klassiek. Jets vrijdag zo zonder Jet. Zij is even op vakantie. Mijn naam is Tim, Tim op het broek. En straks natuurlijk weer, want het is New Music Friday. Hè? Nieuwe muziek vandaag. Hebben we weer wat releases voor je uitgezocht. En het was weer heel erg veel. Maar het is ons weer gelukt om een paar mooie highlights voor je uit te zoeken. Dat hoor je allemaal straks. Nu nog even een stukje Haydn.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek. De hele zomer kun je elke zaterdag genieten van het Zaterdagmatinee Zomerarchief. Met warm aanbevolen hoogtepunten uit het afgelopen seizoen Zaterdagmatinee. En bijzondere opnames van wat langer geleden. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee. En luister morgen vanaf 2 uur naar het Zaterdagmatinee Zomerarchief. Hier op NPO Klassiek.
2: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
3: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez noemt de situatie in Ceuta een schending van de territoriale integriteit. Hij ziet mensensmokkelaars als de schuldigen achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave in Marokko. Zo'n 60.000 migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt, vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste verdronken. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden. De burgemeester van Ceuta noemt de situatie in zijn stad onhoudbaar. Het fatbikeverbod in Enschede en Amsterdam is tot nu toe een succes, zeggen de gemeenten. Het zijn de eerste steden met zo'n verbod. In Amsterdam werden 94 bekeuringen uitgedeeld en in Enschede 9. De gemeenten zeggen ook dat ze positieve reacties krijgen van inwoners en andere weggebruikers. Veel andere gemeenten willen ook iets doen tegen bestuurders van fatbikes die vaak veel te hard rijden en gevaarlijke situaties veroorzaken, maar die wachten landelijke regels af. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het is voor het eerst dat een rechter in Europa tot zo'n oordeel komt. FIFA-baas Infantino is een belangrijke adviseur kwijtgeraakt vanwege zijn plannen met het WK voetbal. Infantino wil het kampioenschap onderbrengen bij een commercieel bedrijf en aandelen gaan verkopen, maar hij krijgt daarop veel kritiek. Naast de opgestapte adviseur is ook een meerderheid van de landen die zijn aangesloten bij de FIFA tegen. Het weer, flink wat zon, wat wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog. Het is 21 tot 28 graden. Ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. En het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samenleven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven, daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
3: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
4: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Jets Vrijdagshow. Met Tim Op het Broek.

Georg Philipp Telemann met Concert voor Fluit, Oboe d'Amour, Viola d'Amour en Strijkorkest. Ja, goedemiddag. Je luistert naar Jets Vrijdagshow met straks het onwaarschijnlijke spannende zomerverhaal van Zwabber de Kat. Echt waar. Maar eerst een Britse componist. Ja, we zitten goed in de Britse componisten vandaag. Edward Elgar. En de Britten die hebben hem wel geëerd hoor. Tot ongeveer 2010. Dat hebben ze gedaan door zijn hoofd op het briefje van 20 pond te drukken. Deze Edward was echt heel bijzonder. Hij was een autodidact en had belangstelling voor wetenschap en technologie en was amateurchemicus. Hij had zelfs zijn eigen laboratorium.

Edward Elgar, het serenade voor het strijkorkest. Tweede deel, La Ghetto, hoorde je in Jets Vrijdagshow. Het spannende avontuur van Zwabber de Kat. Nee, maar serieus, kijk, het is natuurlijk nu op dit moment komkommernieuws overal. Maar ik las dit bericht en ik vond het zo lief en zo grappig. Ik bedoel, wanneer je je kat al Zwabber noemt, dan ben je al een held in het verhaal, toch? Nou, dit is echt gebeurd. 6 weken lang was de Zwolse kat Zwabber kwijt. Het baasje Leida was er eigenlijk al een beetje van uitgegaan dat Zwabber ergens was aangereden. Ze wilde bijna een foto van Zwabber inlijsten en een officieel afscheid nemen. En toen ging opeens de telefoon. De Zwabber was gevonden. Niet aangereden, maar levend. Maar niet echt in de buurt. Nee, zo'n 1200 kilometer verderop. Pardon? Jazeker. In Noorwegen. Daar was hij. Op een Noorse camping in Halden. Helemaal naartoe gelopen? Gezwommen? Nee, dat alweer niet. Maar waarschijnlijk gewoon in een camper, een kar of een verhuiswagen meegekropen. Zwabber werd gevonden door een vrouw die als hobby heeft, je zal ze maar tegenkomen, het scannen van chips van dieren. Nou, ze hebben even met het thuisfront gevideobeld. Ach, die arme Zwabber, die was vermagerd, heel angstig, tot hij de stem van het baasje hoorde. Alleen, nu is het best wel een gedoe om Zwabber op te halen vanuit Noorwegen naar Zwolle. Is er overal een oproepje geplaatst, op Facebook bijvoorbeeld, aan vakantiegangers in Noorwegen. En het lijkt nu goed te komen, want Zwabber, die krijgt een lift. Ja.

Een bewerking van de eerste Noorse dans voor piano van Edvard Grieg, hier gespeeld door het Agathe Ensemble. Speciaal voor Zwarte Kat.

0: Ja, herkende je het al? Ik kan me voorstellen dat er ergens een belletje begint te rinkelen. Het is wel lang geleden. De tekst was van Lennart Nijg. Nou, dan weet je het wel. Boudewijn de Groot, verdronken vinder. Maar nu gespeeld op harp door Lavinia Meijer. En daarvoor Isaac Albéné met een stuk uit de suite Española.
1: Vers van de pers. Vers van de pers.
0: Lang leven vrijdag, want heel veel nieuwe muziek is er weer uitgekomen. En dat nemen we graag met je door. Daarvoor moeten we eerst even terug naar het najaar van 2025. In de St. Jude on the Hill kerk in Londen kwamen twee ensembles bij elkaar. Dat waren niet zomaar ensembles. Het was namelijk het Stockholm Saxophone Quartet en de Britse Voices 8 Scholars. En wat deden ze daar dan in die kerk in een buitenwijk van Londen? Nou, heel simpel, gloednieuwe muziek opnemen. Muziek van Maarten Jansson, de teksten van dichter Tony Silvestri. En die muziek die verschijnt binnenkort op een plaat. Er komen 7 stukken op te staan, waarvan er 6 in première zijn. 1 stuk is vandaag gereleased en ik wil je heel graag dat stuk laten horen. Het is een deel uit de Psalms of Doubt and Wonderment. En in totaal 17 minuten durend stuk voor koor en saxofoonkwartet. En deel 2 is dus nu alvast verschenen. En die heet The Sun Riseth.

Alvast een voorproefje van het nieuwe album dat eraan komt. Van de Stockholm Saxophone Quartet en Voyages Aid Scholars. Het is niet helemaal duidelijk, wat mij betreft, wanneer die volledige plaat verschijnt. Maar volgens mij gaat het nog wel heel even duren. Ik zie namelijk op de site van het Stockholm Saxophone Quartet 2027 staan. Maar goed, we gaan het allemaal in de gaten houden. Als je de muziek voor het eerst live wil horen, dan moet je naar Zweden, want dan gaan ze spelen. Hoe dan ook, ik kijk erg uit naar dat album. Dat volgend jaar dus waarschijnlijk zal verschijnen.

De derde symfonie van Franz Schubert. Ik heb nog meer nieuwe muziek voor je. Want ik zei net al, het is New Music Friday. Dus op vrijdag komt er heel veel nieuw werk uit. En deze keer wil ik je iets laten horen van echt een superjonge violiste. Himari. En dan zeg je jong. Ja, wat is jong, Tim? Nou, wat dacht je van 15 jaar? 15 jaar en al zo waanzinnig goed kunnen spelen. Op haar verjaardag in juni kondigde zij haar debuutalbum aan. Dat in september zal verschijnen. En ze zei erover, voor mijn eerste album wilde ik muziek kiezen waar ik echt van hou en waar ik me diep mee verbonden voel. Niet zomaar de bekende stukken, het makkelijke werk, dat zegt Himari. Ze koos bijvoorbeeld voor het eerste vioolconcert van Winniewski. Inderdaad niet zo'n heel erg bekend stuk. En dat speelde ze samen met de Berliner Philharmoniker. En voor het album nam ze ook muziek voor viool en piano op. Onder andere van Jean Sibelius. En daarvan is vandaag alvast de mazurka verschenen uit stukken voor viool en piano. Luister maar, dit is prachtig.

mazurka, een stuk van Jean Sibelius, uitgevoerd door Himari. 15 jaar, wat een wonderkind, zou je toch echt kunnen zeggen. Himari zegt er zelf over.

mazurka, een stuk van Jean Sibelius, uitgevoerd door Himari. 15 jaar, wat een wonderkind, zou je toch echt kunnen zeggen. Himari zegt er zelf over: ik hoop dat dit album zowel mijn liefde voor de

heeft Vrij Spel momenteel eventjes een zomerstop. Maar niet getreurd, want het Vrij Spelarchief bestaat inmiddels uit meer dan 250 vrij spellen. Dus hoogste tijd om daar eens wat pareltjes uit te laten horen. Vandaag producer, componist en pianist Pieter de Graaf. Die ging namelijk een tijd geleden aan de slag met een nieuwe versie van La Crimosa van Mozart. Heel eventjes hoe dat origineel ook alweer klinkt.

dit is een heel bekend stuk, toch? Lacrimosa. Van Wolfgang Amadeus Mozart. Nou, ik kan je verklappen dat Pieter hier niet zomaar even een bewerking van heeft gemaakt. Nee, hij had niet genoeg ruimte in de gebruikelijke NPO Klassiek live studio. Hij verhuisde naar de gang om daar zijn vrij spel te spelen. En hij heeft het onder andere gedaan met luiers en hamers. Sorry? Met luiers en hamers. Dat is echt waar. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. In het volgende uur van Jets Vrijdagshow.

0: Het is vrijdag!
1: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cécile Huyne praat met mezzosopraan Xenia Meijer en muziekjournalist Peter van der Lint over Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms. Brahms schreef het na de dood van zijn moeder. Hij wilde nabestaanden troosten en hoop geven tijdens het trouwproces. Ein Deutsches Requiem van Brahms. Zondagmiddag vanaf 16:30 in Discotabel. Hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Ik zie kleurrijke streken.
3: Ik zie mensen van alle tijden.
4: Ik zie deze stijl wel zitten.
5: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
6: Centraal Museum Utrecht.
7: Laat meer zien.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4:00, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Alle drie de verdachten die deze week werden gearresteerd bij een grote politieactie waren al eerder opgepakt in verschillende terrorismezaken. Het was al bekend dat een man van 19 uit Eindhoven eerder werd veroordeeld voor het plannen van een aanslag in België. Nu blijkt dat ook de twee minderjarige verdachten betrokken waren bij eerder terrorismeonderzoek. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De jongen van 16 uit Rotterdam en de jongen van 17 uit De Rijp werden vorig jaar al aangehouden voor opruiing op TikTok. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars de schuldigen zijn achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko. Tienduizenden migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt, vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste door verdrinking. Een deel van de jongeren is ook alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden in Ceuta. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. Ook Amsterdam is tevreden. Handhavers deelden in het Vondelpark tot nu toe een kleine 100 boetes uit aan fatbikers. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. Gebruikers van Suno kunnen een liedje maken door aan te geven hoe het moet klinken en waar het over moet gaan. Dat lijkt volgens de artiesten en volgens de rechter veel op muziek maken die al bestaat. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het weer, flink wat zon, wat wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog. Het is 21 tot 28 graden. Ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Jets Vrijdagshow. Met Tim op het broek.
5: Hey, een hele goede middag.

0: Dat is vrijdag, hè? Ja, dat is het vrijdaggevoel van Leroy Anderson en Goldilocks.
1: Vrij spel.
0: Het is tijd voor vrij spel, want elke vrijdag in Jets Vrijdagshow vraagt Jets haar gast om een nieuwe versie te maken van een klassieke hit uit de klassieke top 400. Over de jaren heen heeft ze inmiddels echt een gigantisch archief opgebouwd met haar vrij spelgasten. En deze zomer laten wij daar wat highlights uit horen. Vandaag is het vrij spel van componist, producer en pianist Pieter de Graaf. Hij bewerkte Lacrimosa uit het Requiem van Mozart, dat een van zijn favoriete klassieke stukken is. En als je misschien nog nooit hebt gehoord van Pieter de Graaf, nou, hij leidde een popsterrenbestaan, zal ik maar zeggen. Speelde echt over de hele wereld. Met bijvoorbeeld fameuze Kiteman Orchestra. Werkte qua schitterende muziek is dat. Wouter Hamel, daar heeft hij mee gespeeld. Hij had ook zijn eigen jazz trio. Maar dat gaf hem niet helemaal voldoening. Hij wilde zijn eigen muziek creëren. En dat is nou precies de bedoeling van vrij spel. Nou, eventjes het origineel. Dan komt hij nog een keer. Prachtig Lacrimosa van Mozart. Nou, daar is Pieter dus flink mee aan de haal gegaan. Wat heeft hij gedaan? 60 knopjes, pedalen, een loopsysteem, een rubberen hamer, had hij ook bij zich, tape, hydrofiele luierdoekjes, een synthesizer, een keyboard, een laptop en een piano. Dat moest allemaal naar de gang verplaatst worden buiten de studio. En dat zorgde voor ongehoorde klanken hier bij NPO Klassiek. Luister maar.

is toch fantastisch. Zo moet een vrij spel klinken, vind je ook niet. Pieter de Graaf, Lacrimosa van Mozart, zijn bewerking dus. Nou, neem vooral een kijkje, zou ik zeggen, op zijn website pieterdegraaf.com of op zijn Instagram-pagina Pieter de Graaf Music, want hij maakt echt hele toffe dingen. Nou, wil je nog meer bijzondere variaties horen op bekende klassieke thema's zoals deze? Ga dan naar de site npoklassiek.nl/vrijspel.

0: Ja, de main theme uit de prachtige Band of Brothers. Gecomponeerd door Michael Kamen. De man die overigens met heel veel popmuzikanten in de jaren 60, 70 en 80 werkte. Waaronder ook Pink Floyd, The Wall, daar hebben ze samengewerkt. En daarvoor hoorde je de Italiaanse symfonie van Mendelssohn. Het eerste deel, Allegro Vivace. Straks de filmmuziek top 3. Maar eerst is het tijd voor wat malig.
1: Nog een klein half uur te gaan, huis pak of je

0: Ja, misschien hoor je het wel. Het was een bewerking van de Trauermars van Gustav Mahler, gespeeld door Collective Nuff.
1: Jets Vrijdagshow met Tim op het Broek. Op NPO Klassiek, de filmmuziek top 3.
0: De afgelopen tijd zijn er weer een hoop films en series uitgekomen. En dus ook weer nieuwe filmmuziek. Dus pap de popcorn er maar bij. Ik heb voor vandaag weer een fijne top 3 voor je gemaakt. Om te beginnen met The Little House on the Prairie. En dan denk je misschien, maar die serie is toch al heel erg oud. Ja, dat klopt ook wel. 1974, de allereerste aflevering te zien op tv. Maar er is nu een verfilming gemaakt van deze western, deze drama. Dan Romer componeerde de soundtrack die orkest combineert met traditionele Amerikaanse instrumenten. Luister maar.

Cake for Charlie. Het neemt je gelijk mee naar de Amerikaanse, Charlie, dat Amerikaanse platteland als je dit hoort, toch? Wordt hier zo vrolijk van. Oké, snel door naar nummer 2. Dit is namelijk muziek van Dan Deacon. Voor de film Little Brother. Dat is een comedyfilm over het leven van een succesvolle makelaar dat opeens op zijn kop staat door het verschijnen van zijn broertje. Nou, ik heb de recensies even gelezen. De film zelf is behoorlijk over de top. Niet echt een succes, maar ja, van de muziek ben ik toch echt heel erg blij. En ik wil je het daarom even laten horen. Hoor nou eens. Ja, die componist Dan Deacon die ging aan de slag met een live orkest met strijkers, hout- en koperblazers, percussie en elektronica, zoals je kunt horen. En de uitdaging zat voor hem in alle emoties die de muziek moest omvatten. Met razendsnelle overgang van komische momenten naar surrealistische chaos en ontroerende tederheid. Ja, goed hè? En dan mijn nummer 1 van deze week. Net op Netflix verschenen. De film 23.000 Leben. Een waargebeurd Duits drama over de vluchtelingencrisis. De film vertelt het verhaal van een groep jongeren die een schip kocht om daarmee de Middellandse Zee op te gaan om vluchtelingen te redden. Ik vind het een aangrijpend, ontroerend, maar ook absoluut een hoopvol verhaal. En de muziek van Volker Bertelmann ondersteunt de beelden werkelijk waar fantastisch. Wat dacht je bijvoorbeeld van dit nummer? Het klinkt ongelooflijk onheilspellend. Bertelmann is van huis uit pianist, vandaar ook heel veel piano in de soundtrack. Hij produceerde trouwens talloze albums onder zijn artiestennaam, Hoyska. En begon uiteindelijk ook met het componeren voor films. Wat mij betreft echt een gouden zet. Luister dit maar eens. Zwanzig Wochen, zo heet deze track. Luister eens naar die strijkers. Is toch lekker dit? En als je het ook hoort, hè, als je het vergelijkt met wat ik net liet horen aan je. Het is echt een veelzijdige soundtrack om al die indrukwekkende beelden op de zee te ondersteunen. En zoals je van ons gewend bent, laat je ook even een stuk in zijn geheel horen. En dat is het stuk Erste Rettung. Het filmen van die eerste reddingsscène zal acteur Louis Hoffman nooit vergeten. Hij zei erover in een interview, plotseling ging het niet meer zozeer om fictie, maar ervoor zorgen dat iedereen in orde was. Ik voelde me ineens veel meer dan het personage dat ik speelde. Achteraf brak het me, omdat ik wist dat dit moment in werkelijkheid niet eindigt met een cut. En dat is heel mooi gezegd. Erste Rettung uit 23.000 Leben.

intrigerende muziek bij een intrigerende film. Erste Rettung uit de film 23.000 Leben, gecomponeerd door Volker Bertelmann. Nou, vind je het leuk om deze soundtracks nog even op je gemak terug te luisteren? Dat kan allemaal, want de speellijst met alle nieuwe filmmuziek die vind je op de site npoklassiek.nl/jet.

0: Als ik toch zo piano kon spelen, stopte ik meteen met drummen. Maria João Pires hoorde je. Een stuk van Frédéric Chopin. Het is vrijdag, dus op zich is het best wel tijd om de dansschoenen weer eens even aan te trekken. Tijd om te dansen, vind ik.
1: Dansen!
0: Ja!

0: Ja, Jets Vrijdagshow zijn we misschien bijna voorbij, maar NPO Klassiek gaat gewoon lekker door deze vrijdag. Met straks podium. Hans Smit is hier. Hans, goedemiddag.
1: Hey Tim, goedemiddag.
0: Wat ga je doen straks?
1: We hebben een rubriek die heet Zomerliefde. Daar hoorden we deze week in de brieven die Leos Janacek, componist, schreef aan een vrouw die bijna 40 jaar jonger was. Camila Stuzlova. 1000 brieven. Maar heeft zij ooit teruggeschreven? Dat is de vraag. En die vraag die gaan wij straks beantwoorden.
0: Oh, ik heb zo vaag vermoeden. Maar 1000 brieven?
1: 1000 brieven, ja.
0: Oh, jeetje.
1: Ja, voor een hele lange tijd.
0: Ze zal toch wel eentje hebben teruggeschreven?
1: Ja, spannend. Ja, okay. Je hoort het straks pas.
0: Ik ben heel benieuwd. Straks podium met Hans. Heel veel plezier. En een fijn weekend.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek, podcast. Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer
2: klassiek. Deze week de vierjaargetijden van Antonio Vivaldi. Met zijn koekoek, met zijn beekjes, met zijn tortelduifjes. Wist je dat Vivaldi dat allemaal met woorden heeft uitgeschreven?
3: Het leuke is ook nog dat hij in de partituur precies die regels tekst zet bij de muziek waar het over gaat. Dus je krijgt echt gewoon
2: een soort draaiboek van hoe je het moet spelen.
3: Ja, perfect.
1: Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De EU heeft contact gezocht met Marokko over de situatie in Ceuta. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie heeft gezegd dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko en de Middellandse Zee. De afgelopen dagen zouden zo'n 60.000 mensen de stad zijn binnengetrokken. Vooral jongeren die via Ceuta de EU in zouden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken spreekt over zorgelijke ontwikkelingen. Hij rekent erop dat Spanje doet wat nodig is om de buitengrenzen van de EU te beschermen. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19. Ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. Opnieuw is er een ongeluk gebeurd op de A12 vlakbij Duitsland. Mogelijk heeft dat te maken met de files door grenscontroles. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. Meerdere mensen raakten gewond. 3 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eerder dit jaar waren er ook al 2 kettingbotsingen. Bij een busongeluk in de buurt van de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen. De bus die op weg was van de stad Sétif naar Algiers raakte onderweg in een slip en stortte in een diep ravijn. Tientallen mensen raakten gewond. Ze konden worden gered door hulpverleners. Vanwege het ongeluk heeft de president van Algerije 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. In Cyprus is een Brit opgepakt die zou spioneren voor Iran. Hij zou hebben rondgekeken bij een Britse militaire basis op het eiland. De informatie zou hij hebben doorgespeeld aan de Iraanse revolutionaire garde. En het weer, flink wat zon en ook morgen zonnig en droog en alleen wat stapelwolken. Het wordt morgen 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Jan Sluiters, Anton der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese en natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
10: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium. Met Hans Smit.
11: Goedemiddag, welkom. Fijn dat je luistert op deze laatste dag van juli. Wij hebben ook steengoede artiesten. Vandaag gaan we nog een keer backstage bij het Wereldmuziekconcours. Vandaag is het woord aan de muzici van Koninklijke Oude Harmonie IJsden op de vooravond van hun wedstrijdconcert. In de rubriek Zomerliefde lezen we verder uit de meer dan 1000 liefdesbrieven die Leos Janáček aan Kamila Stuzlova schreef. Maar schreef Kamila Stuzlova hem ook wel eens terug? En we blikken terug op het concert dat Jeugdorkest Nederland deze week gaf met pianist Natalia Milstein. Maar we beginnen met muziek van Chiquinha Gonzagu.

Dat was het tweede deel, Paraguasu, uit de suite Chiquinha Gonzaga, die de Braziliaanse componiste, pianiste en eerste vrouwelijke dirigent van Brazilië schreef. Die heeft dus een suite naar zichzelf genoemd. Goeie PR, lijkt mij. Je hoorde Gael Solal op de gitaar bij het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, onder leiding van Roberto Beltran Zavala. Ja, dat er een paar steengoede componisten vandaan komen uit Brazilië, dat wist je misschien al wel. Nou, deze mag er ook zeker bij. Maar hoeveel Braziliaanse klassieke orkesten ken je? Nou, vanaf morgen kun je daar een nieuw orkest aan toevoegen. Want Brazilië krijgt een nieuw nationaal kamerorkest. Het nieuwe opgerichte Orquestra de Câmara Nacional geeft morgenavond zijn debuutconcert in de Sala Minas Gerais in de stad Belo Horizonte. De oprichter en dirigent met de prachtige muzikale naam Rossini Parucci hoopt met het nieuwe Kamerorkest ook een ander doel te bereiken. Meer uitwisseling in de Braziliaanse concertwereld. De bedoeling is dat het orkest met een vaste kern aan muzici op tournee gaat door heel Brazilië. En overal waar ze komen gaat samenwerken met lokale muzici. Op het programma bij de inauguratie morgen staat muziek van Wagner en Gershwin. En een ouverture van de Braziliaanse componist Antonio Carlos Gomes. Braziliaanse orkesten dus. Ja, ik vroeg je er net al naar, ken je er veel? Nou, misschien dat een paar hele trouwe luisteraars zich dit orkest nog kunnen herinneren. Even terugdenken hoor, november 1974, ja precies, het begint al de dagen. Met het Orquestra Sinfonica Brasileira te gast in de zaterdagmatinee in het Amsterdamse Concertgebouw. En ook daar klonk een ouverture van die Antonio Carlos Gomes.

0: De ouverture Fosca van Antonio Carlos Gomez. Je hoorde de Orchestra Sinfonica Brasileira onder leiding van Isaac Karabtsjevski. En dat was dus een eigen opname van NPO Klassiek in 1974 in het Concertgebouw. Toen nog de matinée op de vrije zaterdag. En vanaf morgen heeft Brazilië dus ook een nationaal kamerorkest. Het is 17 over 5, tijd voor een blik op de weg. Rijn Baartmans bij de ANWB. Rijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het is onder andere nog druk door werkzaamheden en er gebeuren ongelukken. Wel nemen de files al af. Er staat nog 90 kilometer file. Onder andere op de A28 richting Zwolle tussen Harderwijk en afrit Epe staat een vrachtwagen met pech. Daarom is de rechterrijstrook dicht en doe je er 30 minuten langer over.
2: Podium met Hans Smit op NPO Klassiek.

vierde deel uit een sonate voor twee hobo's, fagot en basso continuo van Jan Dismas Zelenka. Komt van een album dat in juni is verschenen van hoboïste Ramon Ortega Quiero en Angel Luis Sanchez Moreno. Laat ik dan die muzikale vrienden die met hen meespelen ook maar even noemen. Marc Trenel op de fagot, Wies de Bouvet op de contrabas en Alfonso Sebastian Allegre op het klaversymbool. De zomertournee van Jeugdorkest Nederland zit erop. Afgelopen woensdag speelden ze nog in Nijmegen in de Vazim, een grote fabriekshal en decennia lang een kunstzijde spinnerij. En samen met pianist Natalia Milstein als solist werd dat een heel bijzonder concert. De NTR was erbij. Die krijgt een terugblik. Het eerste deel uit het tweede pianoconcert van Rachmaninov met Natalia Milstein en het Jeugdorkest Nederland onder leiding van Jurjen Hempel.

Natalia Milstein aan de piano bij het Jeugdorkest Nederland onder leiding van Julian Hempel afgelopen woensdag in het tweede pianoconcert van Sergei Rachmaninov. Ja, het hele concert van afgelopen woensdag in Vasim in Nijmegen. Vasim in Nijmegen met verder naast Rachmaninov muziek van Berlioz, de Symfonie Fantastiek en Down the Rabbit Hole van Maaike Nas. Het hele concert terug te beluisteren via de site van NPO Klassiek /concerten. Ja, het zal je, nou, ik denk niet zijn ontgaan dat de World Pride is begonnen in Amsterdam. Morgenmiddag vindt de beroemde optocht over de grachten plaats. Maar de Pride is nog veel meer dan alleen die bootjes. Wekenlang zijn er lezingen, filmvertoningen, bijeenkomsten, natuurlijk feesten, maar ook concerten. Morgenavond na de Canal Parade kun je om 8:00 in het concertgebouw terecht voor een bijzonder muzikaal feestje. Our People, a Celebration of Black and Queer Voices. Met tenor Freddie Ballantyne en pianist Kuna Lahiri op reis naar Zijn Wie Je Bent. Met veel muziek van Schubert tot Nina Simone en ook ballroomdansers. Veel klassiek ook op het programma. Met denk aan Copland, Purcell en Rachmaninov. Naast populaire muziek die verweven is met de geschiedenis van de queer gemeenschap. Dan ook de Poems of Emily Dickinson van Copland op het programma, morgen dus. Hier hoor je er twee in een uitvoering met sopraan Dawn Upshaw.

Twee gedichten van Emily Dickinson, 2 van de 8, die Aaron Copland op muziek heeft gezet. Die hoorde eerst Nature, The Gentlest Mother. En dit was Heart, We Will Forget Him. Gezongen door Don Upshaw bij St. Paul Chamber Orchestra onder leiding van Hugh Wolfe. In Podium graven we deze zomer elke dag iets op uit het geschreven oeuvre van een componist. De liefdesbrieven die de Tsjechische componist Leos Janáček schrijft aan Kamila Stuzlova staan deze week centraal. Janáček ontmoette haar in 1917 in een Moravisch kuuroord. Hij is 63, zij 25. Beiden zijn al getrouwd, maar een jarenlange correspondentie volgt, waarin Janáček zijn gevoelens steeds explicieter maakt in de ruim 1000 brieven die hij haar schreef. Tja, tegenwoordig zou je dat misschien stalking noemen. Meer dan 1000 brieven op de mat van een man die bijna 40 jaar ouder is dan jij. Janáček was geobsedeerd door haar. In de laatste jaren van zijn leven schreef hij haar vrijwel elke dag. Maar, vraag is natuurlijk, schreef Kamila Stuzlova hem ook wel eens terug? Er zijn lang niet zoveel brieven bekend van Kamila aan Leos als andersom. En haar brieven zijn ook veel koeler, afstandelijker. Op 2 januari 1922 schrijft ze Janáček bijvoorbeeld het volgende. Ze corresponderen dan al een jaar of 5. Citaat. Mijn echtgenoot is vandaag vertrokken voor een wat langere periode. Ik weet niet hoe dit nieuwe jaar voor ons zal beginnen. Het belangrijkste is dat het goed gaat met ons allemaal. Ik had nooit gedacht dat we elkaar gedurende zo'n lange tijd zouden schrijven en dat we zulke goede vrienden zouden worden. Einde citaat. Ja, vrienden, dat werpt toch een ander licht op de zaak dan in de brieven van Janáček. Stuzlova had moeite met het feit dat niet alleen zijzelf, maar ook Janáček al getrouwd was. En ze wilde zijn vrouw Zdenka niet opzadelen met een affaire. In augustus 1922 schrijft ze aan Janáček: je weet donders goed waarom ik niet bij jou thuis wil logeren. Ik ben de vorige keer nog niet vergeten. Waarom een ander noodloos pijn doen? Ik was van plan om je niet meer te schrijven. Maar zoals het gezegde luidt, oude liefde vergaat niet. Ook al is er tussen ons geen liefde, maar gewoon een onschuldige vriendschap. Einde citaat. Ja, vriendschap of liefde. Feit is dat Leos Janáček geobsedeerd met haar, door haar was. En zich in verschillende composities liet inspireren door haar, Kamila Stuzlova, zoveel jonger. Zoals in deze compositie, de Sinfonietta voor orkest. Hier hoor je het tweede deel.

0: Dan de Allegro uit de Sinfonietta voor orkest van Leos Janáček was dat. Los Angeles Philharmonic onder leiding van Andrei Previn. Podium neemt je deze zomermaanden mee backstage op muziekfestivals door heel Europa. Deze week doen we dat bij het Wereldmuziekconcours, oftewel het WMC in Kerkrade. Sinds 1951 komen er elke 4 jaar duizenden muzikanten van over de hele wereld samen met een keur aan wedstrijd en concertrepertoire. Deze editie heeft bovendien een porseleinen randje. Het is de 20e keer dat het festival plaatsvindt. Wij volgen de Koninklijke Oude Harmonie IJsden, die toewerkt naar hun concertdivisieuitvoering van zaterdag, morgen dus. Gisteravond vond de generale repetitie plaats. Altijd een spannend moment of alle puzzelstukjes goed in elkaar vallen. Maar niet alleen de spanning liep op in de zaal, ook de temperatuur. Dus dat was nog best even aanpoten, zo vertelt Loek Paulussen, hornist en voorzitter van de Koninklijke Oude Harmonie.
1: Ik vond het een hele sfeervolle en hele goede generale. We waren echt wel hele moeilijke omstandigheden. Want het was bloedheet in de zaal. Maar we hebben ons heel dapper er doorheen geslagen.
0: Ja, bezweten gezichten dus na afloop van die generale, voorzitter van de Koninklijke Oude Harmonie.
1: Ik vond het een hele sfeervolle en hele goede generale. We waren echt wel hele moeilijke omstandigheden, want het was bloedheet in de zaal, maar we hebben ons heel dapper er doorheen geslagen.
0: Ja, bezweten gezichten dus na afloop van die generale repetitie gisteravond, maar het publiek...

0: Dat is een hele goed uitgangspunt voor zaterdag.
1: Ja, mooi zo. Ja, morgen is het dus zover. De concertdivisieuitvoering van de Koninklijke Oude Harmonie eiste op het WMC in Kerkrade. Meer reacties van de muzici op hun generale repetitie kun je beluisteren en bekijken op npoklassiek.nl/podium. Ja, dan is het 5:07. Hoogste tijd voor Rijn Baartmans bij de ANWB. Rijn, goedemiddag.
2: Goedemiddag. De A10 Ring Zuid richting Amersfoort is dicht na een ongeluk bij afrit Watergraafsmeer. Je kunt omrijden via Amstelveen over de A9.
3: Podium op NPO Klassiek. Met Hans Smit.

Elena Urioste op de viool en Tom Poster op de piano met een allegretto van Mel Bonis. Ja, weliswaar geen echte Female Friday en geen componisten die we in het zonnetje zetten, maar wel veel vrouwelijke componisten in de speellijst, zoals deze Mel Bonis. Op naar het nieuws. Daarna hebben we muziek uiteraard, zoals de hele week en meerdere weken zelfs, uit de Roaring Twenties. En in de gouden opname staan we deze week stil bij een greep uit het oeuvre van Riccardo Muti. Want de dirigent was deze week jarig, werd 85. Graag tot zo.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: Maar dat is zo'n luxe.
1: Deze week bestseller-auteur Anne-Jet van der Zijl over het avontuur dat elk nieuw boek is.
2: Ik sterf duizend doden elke keer weer, hoor. Ik ben zo bang dat ik iets over het hoofd gezien heb.
1: En haar nieuwe liefde, Japan.
2: Dat had ik niet verwacht toen ik aan dit avontuur begon, dat ik ook zo gegrepen en veroverd zou worden, ook door de Japanse cultuur.
0: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8... hier op NPO Klassiek.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem.

0: systeem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Ster.
2: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
3: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
4: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Beltsjak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen van 18 tot en met 29 augustus.

0: van sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zijstermuziekdagen.nl

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de bestorming van de ex-slaven Ceuta is opgelopen tot 57, meldt de Spaanse regering. Van de 50 tot 60.000 Afrikanen die het stukje Spanje aan de kust van Marokko probeerden te bereiken, zijn er inmiddels 37.000 teruggestuurd, zegt de Spaanse regering. De Europese Unie maakt zich grote zorgen over de situatie in Ceuta. Volgens voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie kan de EU niet toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken spreekt over zorgelijke ontwikkelingen. Hij rekent erop dat Spanje doet wat nodig is om de buitengrenzen van de EU te beschermen. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat de brand in de regio is opgelaaid vanwege de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. En bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. In Cyprus is een Brit opgepakt die zou spioneren voor Iran. Hij zou hebben rondgekeken bij een Britse militaire basis op het eiland. De informatie zou hij hebben doorgespeeld aan de Iraanse revolutionaire garde. Vanaf woensdag blijven alle sluizen in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam dicht. Dat geldt voor de beroeps- en de recreatievaart. Ook mag er geen water uit sloten, beken en kanalen worden gehaald. Het Hoogheemraadschap Delfland zegt dat die maatregelen door de droogte onvermijdelijk zijn, omdat de voorraad zoet water snel afneemt. Het verbod betekent bijvoorbeeld dat de landbouw, gemeenten, sportverenigingen en inwoners geen water uit sloten mogen gebruiken om weilanden, sportvelden of tuinen te besproeien. De paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet, dat zegt de rechter in een zaak van stichting Das en Boom. Volgens die stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat en verstoren ze de leefomgeving. De stichting wil de paden dicht hebben, maar zover gaat het vonnis niet. Dan het weer nog. Vanavond nog een tijd zonnig. Uiteindelijk koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen is het zonnig en droog en het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
3: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De King Porter stamp van Jelly Roll Morton, door hemzelf gespeeld. Ja, hij kwam uit New Orleans, maakte ook een beetje carrière in Chicago. Belandde blut in Los Angeles, waar hij ook stierf in 1941. Maar Morton trad ook op in cafés in Parijs. Het schijnt dat Erik Satie hem daar in 1914 hoorde en het leuk vond om in het café Jelly Roll Morton te imiteren. Ik weet niet wat Morton daar zelf van vond. In Parijs had de Amerikaanse muziek ook invloed op de operette. Een eerste voorbeeld daarvan was de comédie musicale Dédé uit 1922. Muziek van Henri Christinet, die balanceert op de grens tussen operette en musical. Dédé betekende de doorbraak van een van de grootste Franse zangers aan het begin van de vorige eeuw, Maurice Chevalier. En daarnaast horen we Raymond Girard en Marina Ortin in Dans la vie, faut pas s'en faire en Tous les chemins mènent à l'amour.
1: En sortant du 30 et 40, je ne possédais plus un radis. De l'héritage de ma tante, un autre que moi se serait dit. Je m'en vais me faire sauter la cervelle, me suicider d'un coup de couteau, m'empoisonner, me fiche à l'eau, enfin des morts bien naturelles. Moi voulant finir en gaieté, je me suis tué.

Muziek uit DD van Henri Christinet. Dans la vie, faut pas s'en faire. En tous les chemins mènent à l'amour. Je hoorde de stemmen van Maurice Chevalier, Raymond Girard en Marina Ottin. Bij het orkest de Jacques-Henri Ries. Ik hoop dat je het kunt waarderen. Laat me horen via de NPO. Luister heb, ik zeg, ik vind het mooi. Ja, de Roaring Twenties, het ballet Within the Quota van Cole Porter ging op 25 oktober 1923 in première in het Théâtre des Champs-Élysées in Parijs. Op dezelfde avond overigens dat het ballet La Création du Monde met muziek van Darius Milhaud voor het eerst werd uitgevoerd. Het was de eerste en enige poging van Cole Porter tot het schrijven van serieus orkestwerk. Cole Porter, ja, hij werd uiteindelijk een van de belangrijkste leveranciers van musicals en succesnummers die in het American Songbook terecht zouden komen. Voor de orkestratie ging hij naar Charles Caclin, de belangrijkste Franse componist uit die jaren, als het om orkestreren ging. En de titel van die compositie van Cole Porter, die dus Within the Quota, slaat op het quota in een strenge Amerikaanse immigratiewet. Het ballet gaat over een immigrant die filmster werd. Dit is balletmuziek uit dat Within the Quota van Cole Porter.

0: London Sinfonietta onder leiding van John McGlynn met balletmuziek uit Within the Quota van Cole Porter. Ja, maandag meer muziek uit The Roaring Twenties, onze zomerserie bij Podium. Nu is het 7:08, tijd voor de ANWB en daar zit Rijn Baartmans. Goedenavond Rijn.
1: Dag Hans. Op de A12 stond een lekkende mestwagen. Het asfalt wordt nu schoongemaakt, maar dit gaat nog tot 7:00 vanavond duren. De rechterrijstrook is dicht en je doet er 15 minuten langer over.
2: Podium met Hans Smit op NPO Klassiek.
0: Afgelopen dinsdag vierde dirigent Riccardo Muti zijn 85ste verjaardag. Muti was jarenlang verbonden aan Teatro alla Scala in Milaan. Daar dirigeerde hij niet alleen de bekende opera's van Puccini, Rossini en Verdi, maar ook opera's van minder bekende componisten, zoals een opera van Gaspare Spontini en van Arrigo Boito. Wij kiezen vandaag voor het bekendere repertoire, Guillaume Tell, of in het Italiaans Guglielmo Tell. Dit is de ouverture, die bestaat uit 4 gedeelten. Een langzame inleiding, gespeeld door 5 cello's. Daarna hoor je de eerste regendruppels in de houtblazers. Dat voorspelt niet veel goeds. De wind steekt op tot er een storm losbarst in de koperblazers en de strijkers. Je wordt haast letterlijk heen en weer geslingerd. Tot de lucht weer opklaart. We zijn in een mooi open landschap met koeien. Je hoort een alphoorn in de altehobo en een vogeltje fluit terug. Daarna komt de cavalerie aangereden, ruiters te paard in galop. Dat is het bekendste gedeelte van de ouverture. Het speelplezier is duidelijk te horen in de ouverture. Muzici en dirigent genieten hoorbaar van die prachtige muziek. Opname uit 1988 hoor je het Orchestra del Teatro della Scala di Milano onder leiding van Riccardo Muti.

Allemachtig, dan moet de opera nog beginnen, zeg. Guillaume Tell was dat, de ouverture van Rossini. Je hoorde het orchestra del Teatro della Scala di Milano. Onder leiding van Riccardo Muti, opname uit 1988. Ja, Muti was bijna 30 jaar lang als chef-dirigent verbonden aan La Scala in Milaan. Hij dirigeerde niet alleen opera's, maar ook concerten. Ja, zullen we nog een stukje laten horen uit Willem Tell? Lijkt me leuk. De opera vertelt het verhaal van de Zwitserse volksheld Willem Tell. Omdat hij niet gehoorzaam was aan de heersende landvoogd, moet Willem Tell worden gestraft. Hij moet van de landvoogd met zijn kruisboog een appel van het hoofd van zijn zoon schieten. Het bekende verhaal. En dat doet hij. In het gedeelte dat we hier gaan horen zingt Willem Tell dat zijn zoon stil moet blijven staan. Resta immobile. En daarna wordt de appel van het hoofd geschoten en zingt de Zwitserse bevolking de overwinning Vittoria.

Dat waren Giorgio Sancanaro als Guglielmo Tell en Amelia Fell als Jemmy bij het Orchestra e Coro del Teatro della Scala di Milano, onder leiding van de deze week dus jarige Riccardo Muti. Muziek van Rossini uit Guillaume Tell. Dan, straks in het zomeravondconcert neemt collega Wouter Plezier je mee naar twee mooie muziekfestivals. Eerst naar het beroemde Oldenburg Festival in Engeland, ooit opgericht door Benjamin Britten en Peter Pears. Daar hoor je heel toepasselijk het kamerorkest Britten Symphonia, geleid door Gemma New, in werken van eigentijdse componisten en natuurlijk van Benjamin Britten. Van hem klinkt de Cello Symfonie met solist Laura van der Heijden. Daarna vlieg je, als je blijft luisteren, door naar het Spaanse Granada voor een heerlijk avondje oude muziek in het Alhambra. Maar liefst drie ensembles onder leiding van Paolo Dacol brengen muziek van onder meer Josquin Desprez, Jean Richafort en Nicolas Gombert. Straks in het zomeravondconcert vanaf 8 uur hier op NPO Klassiek. Dit is muziek van Josquin Desprez. Je hoort het credo uit Missa l'Homme Armé Sextitoni.

Het was Assai Voci onder leiding van Bernard Fabre-Garus met het credo, een credo van Josquin Desprez en Meer Desprez. Vanavond dus in het zomeravondconcert om 8:00. Morgen naar podium op zaterdag in het zomeravondconcert, de opera De Excursies van meneer Brucek van Leos Janacek. Hé, daar is hij weer. Waarin deze meneer Brucek in twee fabelachtige reizen eerst op de maan terechtkomt. En daarna een tijdreis naar het Praag van de 15e eeuw. Tijdens die reizen ontmoet hij mensen met idealen en lef, maar zelf kiest hij steeds maar weer voor de gemakkelijkste weg. Dat is dus morgen. Dit is nog muziek van de Braziliaanse Antonio Carlos Gomes.

0: klonk als een einde. Dat was het ook, die English Chamber Orchestra onder leiding van Neil Thompson met de sonate voor strijkers van Antonio Carlos Gomez. Tot zover podium. Zo dadelijk opium met Johannes Wierik-Speetjens. Wat ga je doen?
1: Goedenavond. Veel Friesland zometeen in
0: Friesland.
1: Opium. Ik ga bellen met Corina van Eyck. Die heeft een nieuwe opera.
0: Spaga.
1: Precies, ja. Opera in de Weilanden. Mm-hmm. En Sigard Smit die gaat ons een wekelijkse weekendtip geven.
0: Ja, Oké, dat straks naar het nieuws. Fijne avond. Tot de volgende keer.
2: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zitten organisten ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt

0: Elsbeth Grütke je mee naar de Orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik denk dat ik een jaar of drie was zo'n beetje dat ik voor het eerst het orgel heb ontdekt.
2: Nou, ik kon natuurlijk nog geen noot spelen, dus dat moet heel bijzonder geklonken hebben.
3: Als een student iets niet snapt of iets niet kan, dan dacht ik van, dan maak ik een fout.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse enclave Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering willen bespreken of Spanje tijdelijk uit de Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. Morgen is in Amsterdam de grote botenparade van Pride, de kanaalparade. In Amsterdam zijn veel extra veiligheidsmaatregelen genomen, nog geen week na de aanslag in Berlijn. De schrik zit er bij veel bezoekers nog goed in.
2: Iedereen is een beetje op hun hoede. Ik denk dat je wil feesten, je wil niet weer schalen en je regenboogvlaggen weghalen. Maar iedereen is toch wel een beetje nerveus.
1: Over wat die extra veiligheidsmaatregelen zijn, zegt de gemeente Amsterdam vanuit veiligheidsoverwegingen niets. De 3 verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Het gaat om een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Redacteur Isa Huizing over waar deze jongens van worden verdacht.
3: Het OM die verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Dat is echt een forse verdenking en dus is ook besloten dat zij op dit moment niet vrijkomen. Wel is er bekend geworden dat de verdachten geen concreet doelwit of moment voor een aanslag hadden.
1: Alle 3 de verdachten zijn al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Dat betekent dat de beroepsvaart en recreanten geen gebruik kunnen maken van belangrijke verbindingen als de parksluizen in Rotterdam. Vanaf woensdag is in de regio ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater verboden. En het weer, vanavond en vannacht opklaringen, morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
5: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
6: Bij Apollo Leen bent u geld zeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Met Johannes Wierik-Speetjens.
7: Goedenavond en welkom op deze vrijdagavond bij Opium. Het dagelijkse uur vol kunst en cultuur op NPO Klassiek. Over een klein half uur bel ik met onze culturele ambassadeur. Dit keer in Friesland voor de wekelijkse weekendtip. En zometeen spreek ik met Corina van Eyck. Zij is artistiek leider van Opera Spanga. Dat al jarenlang verrassende en eigenzinnige opera's maakt. En natuurlijk is er ook de perfecte muziek voor deze vrijdagavond van onder andere Antonio Vivaldi en nu Fanny Mendelssohn.

de finale uit het strijkkwartet in S van Fanny Mendelssohn, gespeeld door Quatuor Ebène. Ja, Opium, een kunst- en cultuurprogramma van NPO Klassiek. Misschien is er ook wel tijd voor een beetje Avrotros Triviant. Ik ga een quizvraag stellen en je mag kijken of je zelf het antwoord weet. Herken je uit welke operaklassieker deze aria komt? Je kan deze opera namelijk bijwonen midden in de Friese weilanden. Zometeen hoor je er meer over na dit fragment.

0: een deel uit de aria van Die Zeit, die is ein sonderbar Ding uit de opera De Rozenkavalier van Richard Strauss. Je hoorde sopraan Evelien Lier als Marcellin samen met het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Edo de Waard. Opera in een weiland, midden in Friesland, dat is al bijna 40 jaar het handelsmerk van opera Spanga. Grootse opera's in een intieme setting. En deze zomer staat Der Rozenkavalier van Richard Strauss op het programma. En de artistiek leider en regisseur is Corina van Dijk. Goedenavond, Corina.
1: Goedenavond, van Eyck is het.
0: Maar dat oh, sorry, niet. Van Dijk heb ik gezegd. Hè? Ja, sorry. Ja, ja. Van Eyck is het natuurlijk, Corina van Eyck. Je nieuwste productie die ging vorige week in première. En de voorstellingen lopen deze avonden. Hoe gaat het?
1: Goed, het is lekker vol. We hebben alleen nog voor 4 en 6 augustus een paar kaarten.
0: Oh, dat is goed om te weten. Dus, want ik denk dat veel luisteraars geprikkeld zullen worden in ons komende gesprek om die opera te komen zien. Nu, voor luisteraars eerst en vooral die opera Spanga nog niet kennen. Wat maakt opera Spanga als geheel zo bijzonder?
1: Oh, ja, dat is natuurlijk altijd heel lastig om over je eigen werk te zeggen. Ik denk dat je het zelf net ook al een beetje zei over de intieme setting. We hebben nooit grote orkesten, we hebben nooit enorme casts en enorme koren. We maken het werk echt eigenlijk tot op het bot helder. En sommige mensen vinden dat heel leuk dan om naar te kijken. En andere mensen zeggen ja, maar dan maak je het helemaal kapot mee. Dat is ook waar wij al 37 jaar mee kampen. Maar daar kampen we graag mee.
0: Want klopt het ook dat het festival wel op een heel bijzondere manier is gestart ooit? Je eerste operaproductie die je maakte. Klopt het dat dat in je eigen achtertuin was?
1: Ja, dat klopt. Dat was in mijn eigen achtertuin. Maar dat was omdat ik nou eenmaal een grote achtertuin toen had. Dus dan was het handig om daar te beginnen. En toen kregen we een stukje grotere tuin en een stukje groter weiland. En inmiddels zijn we alweer een paar jaar in een schuur. En dat is met de huidige klimaatomstandigheden heel fijn.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Tegelijkertijd, tot op het bot, zo noem je het. Of het nou een grote achtertuin is of een schuur. Hoe je een opera uitvoert, hoe je dat aanpakt, dat blijft hetzelfde. Jullie spelen deze zomer De Rozenkavalier. Dat is een enorme klassieker uit de operawereld. Vanwaar de keuze voor deze opera?
1: Omdat het een heel spannend werk is om te maken. En dat is ook gebleken. We hebben dat ontzettend veel intensiteit en plezier gemaakt. En ik, dat is gewoon heel belangrijk. Het is een werk wat je echt met z'n allen moet maken. Het is super ingewikkeld voor de muzici, de zangers ook. En als je dat dan niet echt altijd doet, dan komt er iets te staan wat je overal kan zien.
0: Ja.
1: En dit zie je nou net weer niet overal, hoe wij het gemaakt hebben.
0: Ja, de lijn was een beetje slecht. Ik heb het idee dat die nu wel hersteld is. Dus ik ga de volgende vraag stellen. Waar gaat deze opera volgens jou over in de kern? En wat vond je juist belangrijk om aan te pakken in jouw eigen verhaal?
1: Wat je net al, de aria die net gezongen werd, dat is echt een aria over het verstrijken van de tijd, dat je de tijd niet kan vasthouden en dat die voortloopt. Maar dat is één van de belangrijkste voor mij is dat het over misstanden tussen mannen en vrouwen. Oxe, de baron, dat is een verschrikkelijke man die enorme losse handjes heeft op alle vlakken. En hoe Strauss dat laat zien, dat is prachtig. Dat is misselijkmakend. En toch met een enorme hoeveelheid distantie door de humor ook die erin zit. Door het overdrevene wat erin zit. Waardoor je een aantal dingen aan de kaak kan stellen die die aan de kaak gesteld moeten. Heden ten dagen.
0: Mm-hmm. Ja, interessant om te horen. Je maakt geen gebruik van een gigantisch orkest, zoals vaak wel het geval is bij vertolkingen van deze opera van Strauss. Jullie maken gebruik van 4 keyboards. Klopt dat?
1: Keyboard is in mijn ogen, anders had ik het niet gedaan uiteraard, een hele goede bewerking gemaakt voor 4 synthesizers. dat wil zeggen 4 keer 2 handen, maar meerdere synthesizers. En het is inderdaad, het is geschreven voor geloof ik 125 orkestleden. Wij doen dat anders en dat is ook, dat past ook heel goed bij de hele show. Je ziet dus niet een klassiek iets wat is zoals alle andere huizen waar het, ja, wij zijn geen huis, maar plekken, waar 125 mensen zitten te spelen. Maar dit is echt gemaakt, deze muziek is gemaakt op de regie en de regie is gemaakt op de muziek. Mm-hmm. Dus, wat ik net al zei, ja, dat dit soort keuzes worden niet altijd in dank afgenomen. Maar
0: hoe bedoel je?
1: Wij spelen nou eenmaal. Nou, ik weet niet. We hadden 5 en we hadden 2 sterren. Hè, om maar even. Dat is natuurlijk. Ik vind dat helemaal goed, want dat betekent dat het levend is wat we maken. Maar je mag nog steeds niet aan met je tengels aan grote werken zitten. En dat doen wij al 37 jaar met heel veel. Lust wel.
0: Mm-hmm. En maakt dat indruk op jou? Dus 5 sterren of 2 sterren?
1: Nee, maakt niet indruk. Ik vind altijd. Wat wel interessant is, is dat dan ook. Als dan een recensent 2 sterren geeft, dat hij dan ook meteen alles afkraakt. Snap je dus? Dat snap ik dan niet. Dat je dan zo boos bent dat je dan helemaal niet meer kan kijken. Dat je dan ook meteen vindt dat het nergens over gaat. Mm-hmm. Dat vind ik interessant. Snap je?
0: Ja, in mijn eigen ervaring als kijker, als toeschouwer van theater, vind ik het altijd zo indrukwekkend om verschillende recensies te lezen. Het zijn natuurlijk lezingen van slechts 1 recensent, maar ik vind het wel bewonderenswaardig dat je een kunstwerk hebt gemaakt dat de meningen verdeelt. Ik vind dat wel heel spannend. Ik denk altijd dat ook wel de bedoeling is van kunst, toch?
1: Exact. Dat is opera is natuurlijk helaas nog steeds conservatief. En daarom ben ik trots dat wij nog nooit operahuisje hebben gespeeld. Snap je wat ik daarmee bedoel?
0: Ja, hoe zou je opera Spanje dan wel noemen? Het is niet conservatief, maar wat is het dan wel?
1: We vertellen een verhaal wat verteld moet worden, zou ik zeggen. Dus eigenlijk gewoon goed theater maken. En toevallig is dat dan opera, omdat ik daar nou eenmaal van hou en mee opgevoed ben.
0: Ja. Mag je eigenlijk al een tipje van de sluier oplichten over de productie van volgend jaar? Kunnen we al vooruitblikken?
1: Zal ik het jou geven als eerste?
0: Oeh, heel graag.
1: Rigoletto.
0: Wauw.
1: Ik heb hem al 2 keer gemaakt, dus het wordt mijn 3e. Dat was 24 jaar geleden, een film. Een operafilm hadden we daar echt van gemaakt. Was ook op de, ik weet niet meer welke, was. Dat heette toen geloof ik nog niet zo. Maar dat was, daar werd hij op vertoond. Nou. En in 1990 heb ik hem ook gemaakt. Dus ik verheug me er verschrikkelijk op om weer aan Verdi. Want ik ben een super Verdi-fan. En voor alle mensen die een hekel hebben aan die 4 synthesizers. Dit is gewoon weer met orkest.
0: Giuseppe Verdi, Rigoletto. Volgend jaar is dat te zien in Friesland. Opera Spanga. Dat was een scoop hier op vrijdagavond in Opium. Dat is altijd leuk. Dankjewel voor dit gesprek. Ik wil nogmaals even meegeven dat de Rozenkavalier nog tot en met 13 augustus te zien is in Spanga. Maar nog maar 2 avonden is er beschikbaarheid van kaartjes. Klopt dat?
1: Ja, 4 en 6 augustus kan er nog geboekt worden.
0: Via operaspanga.nl. Hartelijk dank, Corina van Eyck.
1: Heel graag gedaan.

Een sonate voor drie cello's en basso continuo van Ermenegildo del Cinque. Zometeen bel ik naar onze culturele ambassadeur in Friesland voor onze wekelijkse weekendtip. Maar nu eerst de pastorale uit Romeo en Julia van Wilhelm Stenhammer.

0: De Pastorale uit Romeo en Julia. Muziek van Wilhelm Stenhammer. Gespeeld hier door Anders Jonhall en Martin Larsson met het Göteborg Symfonieorkest onder leiding van Neeme Järvi.
1: Opium met Johannes Wierik-Speetjens op NPO Klassiek.
0: Het is 7:45. Tijd voor onze weekendtip van onze culturele ambassadeur. En daarvoor bel ik naar Friesland. Daar zit Sjaard Smit, sinds vorig jaar directeur van Schouwburg de Harmonie in Leeuwarden. En daarvoor jarenlang directeur van Oerol. Goedenavond, Sjaard.
2: Ja, goedenavond.
0: Ik vroeg me af, hoe bevalt het leven aan wal je inmiddels, na jarenlang directeur te zijn van Oerol?
2: Ja, dat bevalt eigenlijk wel goed hoor, maar ik ben ook een zeiler, dus ik ben regelmatig nog op het wat. Dus ik combineer dat.
0: Heerlijk. Waar zeilen we vanavond naartoe? Je bent onze culturele ambassadeur vanavond. Waar neem je ons mee naartoe?
2: Ja, naar Oosterbierum. En dat is de Baathoeken in de buurt van Franeker, in de buurt van Seksbierum. En daar is een landschapskunstwerk en dat heet Dijk van een Wijf. En dat is ook een beetje wat je denkt dat het is. Daar ligt eigenlijk heel groot, 65 meter lang, 19 meter breed en 11 meter hoog, ligt eigenlijk een hele organische vorm, ligt een vrouw. En die organische vorm contrasteert eigenlijk met die strakke dijk die erachter ligt. En het hele idee komt nog terug uit Sense of Place. En Sense of Place is bedacht door Wijlen Joop Mulder, de oprichter van Oerol. En hij dacht van, ja, dat wat is zo mooi. En aan de landkant wordt het gescheiden door een dijk. En ik moet eigenlijk verbinding maken vanaf de landkant met dat mooie waddengebied. Maar daarvoor heeft hij allerlei kunstwerken bedacht en samenwerkingen bedacht. En Dijk van een Wijf is daar één van, die na zijn dood dit voorjaar is verschenen.
0: Wauw, wat indrukwekkend.
2: En ja,
0: je zegt zelf ook dat al in de geest van Oerol eigenlijk is. Ik vroeg me ook af, is het nou meer natuur of cultuur? Het zijn allebei plekken waar landschap en kunst samenkomen en overlappen met elkaar.
2: Ja, dat is natuurlijk altijd met landschapskunst is dat altijd een beetje de vraag. Want ja, het is kunst. Nienke Brokke, de kunstenares, heeft het al bedacht in 1997. Het was een afstudeerproject aan de Rietveld Academie. En nu zoveel jaren later is het gerealiseerd. En het is eigenlijk door iets anders in het landschap aan te brengen, vraag je eigenlijk juist op een andere manier aandacht voor het landschap, om een andere manier daarnaar te kijken. En het is helemaal ingezaaid. Dus op dit moment is er wat kritiek ook op. Want het gaat zich vormen door de jaren heen. Dus ja, de eerste groei die er is, ja, die is meestal niet zo mooi. En dan in de tweede groei wordt het heel mooi. Dus, dus je kan er naartoe terugkomen. Ja, maar het zit echt op het snijvlak. En die naam Dijk van een Wijf kan je wat van zeggen. Maar ook daarin is eigenlijk, dat verwijst naar de oervrouw. En dat staat dus eigenlijk voor vruchtbaarheid en voor overvloed, maar ook voor balans en bescherming. Dus op verschillende manieren wordt je tot nadenken gezet van, waar ben ik hier, wat is dit gebied, wat bevindt zich achter deze dijk? Dat is eigenlijk wat het moet oproepen.
0: Interessant. Waarom past dit kunstwerk volgens jou zo typisch bij het landschap in Friesland?
2: Omdat er natuurlijk ruimte is. En het is ook onderdeel van de route. Hè? Dus als je naar de site Sense of Place gaat, dan kun je zien welke andere werken je kan zien. Er is ook nog een audio experience bij. En er is een soort verhaal speciaal voor bedacht wat je kan naar luisteren. Maar ja, ik vind het wel bij Friesland horen, omdat er altijd wel gekeken wordt naar die verbinding natuur, cultuur. Hoe ben ik bewust van waar ik ben? Het is ook natuurlijk een plek waar ruimte is. En zeker daar, hè, aan de binnenkant van de Waddijk, is ook veel ruimte. Is natuurlijk ook veel landbouw. Dus ja, om daar juist even iets anders neer te zetten, vind ik dat het heel goed past. En dat je ook op andere plekken wel in de provincie tegenkomt.
0: Mooi. Het is een levend kunstwerk. Het kan alle kanten opgaan. Ja. Want het bestaat voor een groot deel uit natuur. Hoe denk je dat het zich in de komende jaren gaat evolueren?
2: Ja, mijn ervaring is, bij Oerol hadden we ook een werk, dat het eigenlijk door de jaren heen, als het goed onderhouden wordt, en dat wordt gedaan door de gemeente, eigenlijk steeds mooier wordt. Dus ik zei, dus die eerste groei die er nu is, dat is ook veel onkruid wat je kent. En dat wordt dan eigenlijk vervangen door wat ingezaaid is. Dus ik denk dat die vorm steeds interessanter wordt en ook langzaam gaat veranderen natuurlijk. Gaat ook wat eroderen. Dus ik denk dat juist er interessanter is om naar te kijken. En het is per jaar getijden weer anders, dus je moet eigenlijk 4 keer per jaar erheen.
0: Mm-hmm. En is er nog ingrijpen van de mensen voor nodig of gaan ze het gewoon op haar beloop laten?
2: Nee, het wordt wel onderhouden. Hè. Dus echt natuur in Nederland bestaat natuurlijk niet. Alles heeft een bepaald onderhoud. Dus ze kijken wel van hoe gaat dat met het inzaaien? Moet het gemaaid worden of niet? Wat gebeurt ermee? Dat heeft het wel nodig. Als je dat niet doet, dan zakt het op een gegeven moment langzaam uit.
0: Mooi. Ik heb nog een laatste vraagje. Hoe is het nou om haar in het echt te zien? Het gaat dus om een liggende vrouw van 65 meter lang, zoals je zei, 11 meter hoog. Ik kan ook foto's zien op internet, maar wat doet het met je gevoelsmatig als je haar voor je hebt?
2: Ja, het mooiste wat ik dacht is een beetje, ja, die naam kan dat wel, is dat niet een beetje van die tijd, maar vanuit deze tijd, hè, maar ik heb ook verwezen waar het voor staat, maar als je daar dan bent, en vooral vanaf de Waddenkantdijk, ja, dan is het eigenlijk heel interessant om heen te lopen, want het is eigenlijk te groot om hem van dichtbij goed in zijn geheel te kijken, maar vanaf de dijk kan je dat wel weer zien. Dus ik hou er heel erg van om dan gewoon even te gaan zitten, te kijken en een beetje te mijmeren over waar ben ik en wat doet dit met mij.
0: Mooi. Je moet afstand nemen om het beter te kunnen zien. De dijk van een
2: Ja.
0: wijf is nog te bezoeken, maar ik denk nog jarenlang, toch?
2: Ja, eeuwig. Ja.
0: Eeuwig. Oh,
2: Nog heel
0: fantastisch.
2: lang. Ja.
0: Heel erg bedankt voor je tip en voor je tijd. Siart Smit, een hele fijne avond.
2: Dankjewel.

Het eerste deel uit een concert voor fagot en strijkorkest van Antonio Vivaldi, gespeeld door Zefiro met Alberto Grazzi onder leiding van Alfredo Bernardini.

Douwe-Ijsinga op de piano met Julia, een compositie van hemzelf, van Douwe-Ijsinga dus. En wat krijg je als je klarinet, bas en gitaar samenvoegt? Nou, als het van het David Orlovsky-trio afhangt, kamerwereldmuziek.

heerlijk, deze juli van David Orlovsky met zijn eigen trio en de Kammerakademie van Potsdam. Zometeen reist Wouter Plezier in het zomeravondconcert naar niets minder dan Aldbra en Granada. Je hoort dan onder andere de indrukwekkende cello-symfonie van Benjamin Britten en ook prachtige Vlaamse polyfonie. Als je het morgen viert, dan wens ik je een hele happy pride en fijne avond.

0: NPO Klassiek. De hele zomer kun je elke zaterdag genieten van het Zaterdagmatinee Zomerarchief. Met warm aanbevolen hoogtepunten uit het afgelopen seizoen Zaterdagmatinee. En bijzondere opnames van wat langer geleden. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee. En luister morgen vanaf 2 uur naar het Zaterdagmatinee Zomerarchief. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nikolaj Szep-Snyder soleert in Brahms' Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

0: van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
1: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
0: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl

0: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belcia Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Zo eist Nederland dat Spanje de illegale migranten terugstuurt naar Marokko. EU-redacteur Roemer Okhuizen.
2: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken die noemt de situatie zorgelijk. Die zegt erop te rekenen dat Spanje doet wat nodig is om die buitengrenzen van de Europese Unie te beschermen. Dat horen we ook de Duitse bondskanselier Merz zeggen. Dat juist die bescherming van de buitengrens zo belangrijk is.
1: Sommige landen gaan nog verder en willen dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone wordt gezet. Dat is juridisch niet mogelijk. De 3 verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit de Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle 3 zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt het verboden om oppervlaktewater te gebruiken. Naast de scheepvaart en de industrie krijgen ook burgers last van die maatregelen, legt het bestuur van het waterschap uit.
3: Van golfbanen, maneges, de gemeentes die hun planten nog water geven langs grachten of groen sportvelden. We hebben echt alles nodig om onze keringen veilig te houden.
1: En het is onduidelijk hoe lang het verbod van kracht blijft. De paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet, dat zegt de rechter in een zaak van stichting Das en Boom. Volgens de stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. De stichting wil de paden dicht hebben, maar zover gaat het vonnis niet. En het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.

0: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: NPO Klassiek. Het Zomeravondconcert. Met Wouter Plaisier.

Op de achtergrond oude muziek. Muziek die klonk tijdens de kroning tot keizer van Karel de Vijfde. Van het concert Music for the Imperial Coronation of Charles V door de ensembles Odecaton, La Pifaresca en Pian e Forte onder leiding van Paolo da Col, heel toepasselijk een concert in het paleis van Karel V in het Alhambra in Granada. 21 juni jongstleden. Later vanavond in het zomeravondconcert. Goedenavond en welkom. We beginnen met blokfluitiste Genevieve Lacey en Britain Sinfonia onder leiding van Gemma New op het concert van 17 juni jongstleden in Snape Maltings, de beroemde concertzaal in Aldborough tijdens het Aldborough Festival, met werken van onder meer Brad Dean en Benjamin Britten. Het was het openingsconcert van het 77ste Aldborough Festival van dit jaar. En in concertzaal Snape Maltings begon een van de twee solisten, de Australische blokfluitiste Genevieve Lacey. Ze opende het concert met een werk uit 2007 van de Grieks-Australische componist Steve Stelios Adam, een stuk voor blokfluit en elektronica, At Dawn, een dag. Nou, het stuk ontvouwt zich als een soort muzikaal tapijt, heel betoverend, dat zich 7 minuten lang uitstrekt, waarbij de blokfluit allerlei vogelgeluiden laat horen, die vervolgens door de live elektronica worden gemanipuleerd en aan de muziek worden toegevoegd. At Dawn van Steve Stelios Adam door Genevieve Lacey, blokfluit en elektronica.

De opening van het concert van 17 juni jongstleden in concertzaal Snape Maltings in Aldbrough op het 77ste Aldbrough Festival met het stuk At Dawn van Steve Stelios Adam. We hoorden blokfluitiste Genevieve Lacey, die ook de elektronica voor haar rekening nam. Daarna klonken werken van de Australische componist Lisa Illion, waaronder Swell Song voor bas, blokfluit, 10 strijkers en vooraf opgenomen geluiden. Het was de Britse première van het stuk in Aldbrough. De muziek is geïnspireerd door oude muziek en door oude foto's en vertrekt vanuit het Gregoriaanse gezang Fulcite me floribus. Versterk mij met bloemen. Een liturgische tekst over liefde en verdriet, getransformeerd door het geloof. Lisa Illion brengt het gezang vertraagd en vervormd. Bij de blokfluitpartij staat genoteerd: zo scherp, helder en teder als verdriet te spelen, omhuld door snaren. Vooraf opgenomen strijkerspartijen brengen lagen aan, een proces dat vergelijkbaar is met het over elkaar heen leggen van verschillende afdrukken van één en dezelfde foto. Lisa Illion vraagt de muzici zo te spelen alsof ze zweven in golven. Voorafgaand aan de Swell Song klonken bewerkingen van twee chansons van de 15e eeuwse Gilles Binchois in een arrangement van Lisa Illion. Door Genevieve Lacey, blokfluit en Britten Sinfonia, onder leiding van Gemma New.

Chansons van Gilles Benchois, gearrangeerd door Lisa Illion, en de Swell Song van diezelfde Lisa Illion, die de Britse première beleefde in Aldborough in concertzaal Snape Maltings 17 juni jongstleden, door Genevieve Lacey, blokfluit, en Britten Sinfonia, onder leiding van Gemma New. Daarna opnieuw een werk van een Australische componist, ditmaal van Brad Dean. Hij was jarenlang altviolist van de Berliner Philharmoniker, speelt nog altijd altviool en dirigeert ook, althans wanneer hij niet bezig is met componeren. Carlo is een werk voor 15 solostrijkers, sampler en tape. De titel verwijst naar Carlo Gesualdo, prins van Venosa, componist van excentrieke madrigalen die voor altijd het etiket componist-moordenaar meekreeg, omdat hij in 1590 zijn vrouw en haar minnaar en flagrant délit betrapte en met messteken om het leven bracht. Voor Brad Dean zijn de muziek en het leven van Carlo Gesualdo onlosmakelijk met elkaar verbonden. De teksten van Gesualdo's late madrigalen, waarvan men aanneemt dat ze door hem zelf zijn geschreven, staan bol van liefde, dood, schuldgevoel en zelfmedelijden. Brad Dean's Carlo begint met noten van Gesualdo, die we vanaf een bandje horen, het begin van het madrigaal Moro lasso al mio duolo. Ik sterf helaas van verdriet. Een van Gesualdo's beroemdste stukken. Geleidelijk komt het orkest erbij en belanden we muzikaal in de 20e eeuw. Tijdens de overgang van de ene tijd naar de andere wordt Gesualdo's madrigaal uiteindelijk gereduceerd tot gefluister en nerveuze ademhaling. En zo bezien is Carlo een psychologisch portret van de gekwelde 16e eeuwse componist, wiens muziek zich in een angstaanjagende ruimte lijkt te bevinden, daar waar de noten op huiveringwekkende wijze botsen met het hedendaagse leven. Carlo van Brad Dean door Britten Sinfonia onder leiding van Gemma New.

Niemand hier in den Innenhof darf ja ist.

En dat was het stuk Carlo van Brad Dean door Britten Sinfonia onder leiding van Gemma New op het 77ste Oldborough Festival in de concertzaal Snape Maltings, 17 juni jongstleden. Als laatste stuk klonk de Symfonie voor cello en orkest opus 68 van Benjamin Britten. De zogenoemde cello-periode van Britten in de jaren 60 en de vroege jaren 70 van de vorige eeuw leverde een sonate voor cello en piano, drie solo-suites en de symfonie voor cello en orkest op, allemaal geschreven voor zijn vriend, de grote Russische cellist Mstislav Rostropovich, die altijd op zoek was naar nieuw repertoire. Britten's keuze om het werk voor cello en orkest een symfonie te noemen en geen concert is ongebruikelijk. Het werk bestaat uit vier delen en dat is kenmerkender voor een symfonie dan voor een concert. En ook de muzikale voortgang is meer kenmerkend voor een symfonie. In dit geval geleidelijk uitmondend in een gevoel van bevrijding en zelfs triomf. Zonder de, in een traditioneel concert, gebruikelijke dualiteit tussen het solo-instrument en het orkest. Britten had al 20 jaar geen orkestwerk van enige betekenis meer geschreven toen hij in 1963 aan deze cello-symfonie begon. En hier uitgevoerd door celliste Laura van der Heijden en Britten Sinfonia onder leiding van Gemma New.

0: Applaus in concertzaal Snape Maltings in Aldborough, 17 juni, jongstleden. Applaus voor de muzici, celliste Laura van der Heijden en Britten Sinfonia onder leiding van Gemma New. Het concert werd besloten met de symfonie voor cello en orkest opus 68 van Benjamin Britten.
1: Het zomeravondconcert. Met Wouter Plezier op NPO Klassiek.
0: Oude muziek nu in het zomeravondconcert door de ensembles Odekaton, La Pifaresca en Pian e Forte, onder leiding van Paolo da Col. Een concert gegeven in het paleis van Karel V in het Alhambra in Granada, 21 juni jongstleden. Heel toepasselijk die locatie, want het concert heette Music for the Imperial Coronation of Charles V. Muziek die klonk bij de kroning tot keizer van Karel V. Muziek van Nicolaas Gombert, Girolamo Fantini en Josquin Desprez. De Zuid-Nederlandse Nicolaas Gombert neemt in de reeks bekende Vlamingen werkzaam aan het hof van de Spaanse keizer Karel V een bijzondere plaats in. Gombert moet ergens tussen 1525 en 1526 gearriveerd zijn in de keizerlijke kapel. Lange tijd was het voor muzikologen een raadsel waarom Gomberts naam na 1538 zonder verdere uitleg verdween van de betalingslijsten van de Capilla Flamenca. Uiteindelijk werd duidelijk dat Gombert was veroordeeld tot dwangarbeid in de galeien wegens het aanranden van een koorknaap. Gomberts muziek werd in zijn tijd hoog aangeslagen. Hij werd door een Spaanse tijdgenoot El Profundo, de diepzinnige, genoemd. En het is waarschijnlijk aan zijn roem en zijn kunst te danken dat Gombert vroegtijdig van zee naar zijn geboorteland terug mocht keren. Mogelijk dat de motettenbundel, die in 1539 het licht zag, bedoeld was als verzoenend gebaar naar Karel V toe, een bede om vergeving. Met als resultaat dat de componist zijn laatste dagen niet doorbracht op zee, maar als kanunnik van de Notre Dame in Doornik. De mis Surtout Regret van Nicolaas Gombert klonk in zijn geheel op het concert, onderbroken door werken van andere componisten, waaronder om te beginnen zo de Prima Entrata Imperiale van Girolamo Fantini, door de blazers gespeeld, een fanfare die dus klonk tijdens de kroning tot keizer van Karel V. Hier zijn de ensembles Odekaton, La Pifaresca en Pian e Forte onder leiding van Paolo da Col.

Dat was het eerste gedeelte van het concert in het Alhambra in het paleis van Karel V, 21 juni jongstleden, met muziek die klonk op de ceremonie waarop Karel V tot keizer werd gekroond. Muziek van Nicolaas Gombert, zijn Miss sur tout regret en om te beginnen de Prima Entrata Imperiale van Girolamo Fantini. Op de tweede helft van het concert verder met die Miss sur tout regret van Nicolaas Gombert en verder werken van Jacobus Clemens Nonpapa, Josquin Desprez, Heinrich Lübeck en Cesare Bendinelli. Nog iets over Josquin Desprez, want die componist is al vele eeuwen lang een icoon. De eerste Josquin-herdenking vond al in 1545 plaats in Antwerpen, een kleine 24 jaar na de dood van deze legendarische Renaissance-componist. In Antwerpen verscheen toen Tielman Soussato's zevende chansonboek, volledig gewijd aan onbekende chansons van Josquin. De uitgever zei in het voorwoord dat hij kosten nog moeite gespaard had om vergeten en verloren gewaande werken van Josquin op te sporen. Dat het in een aantal gevallen om valse Josquins ging, daar lagen de tijdgenoten niet van wakker. In 1521 was Josquin overleden en net als bij Rembrandt van Rijn was zijn roem zo groot dat alleen het noemen van zijn voornaam volstond. Ja, al bij leven was Josquin, oftewel Joske, een wereldster en zijn imago werd na zijn dood alleen maar groter. En dus klonk ook muziek van hem op de kroning tot keizer van Karel V en op het concert in het Alhambra 21 juni jongstleden. Hier zijn de ensembles Odekaton, La Pifaresca en Pian e Forte onder leiding van Paolo Dacol.

Muziek van Nicolas Gombert, Jacobus Clemens Nonpapa, Josquin Desprez, Heinrich Lübeck en Cesare Bendinelli door de ensembles Odecaton, La Pifaresca en Pian e Forte onder leiding van Paolo Dacol op het concert van 21 juni jongstleden in het paleis van Karel V in het Alhambra in Granada. Bijna het einde van het zomeravondconcert op NPO Klassiek. Zo dadelijk Passaggio Late Night met Pieter van Nes. Ik wens u nog een mooie avond.

0: Asajo Late Night. Met Pieter van Nes.
1: Een hele goede avond. Vanavond las ik een toch wel interessant nieuwsbericht bij de NOS. De rechtbank in Arnhem oordeelde dat voor een aantal mountainbikepaden in de omgeving van Nijmegen onvoldoende juridisch is aangetoond dat het gebruik ervan ecologisch verantwoord is. Nou, aangezien ik zelf ook graag op de mountainbike zit en van die prachtige routes door de natuur gebruik maak, schrok ik daar toch wel van. Ik ben een fietser, maar ook een natuurliefhebber. En op deze manier buiten zijn is voor mij heel waardevol, maar de wet is de wet en dat is wat de rechter toetst. Ja, bovendien, ik zou ook niet willens en wetens met die recreatieve activiteit door willen gaan als dat onherroepelijk schade aan kwetsbare natuur oplevert. Net zoals dat ik de wikkeltjes van mijn muslireepjes gewoon netjes in mijn zak stop, tot ik die plakkerige rotzooi er thuis uit kan schrapen. Wat me alleen aan stoort, is het idee dat recreatie in wat voor vorm dan ook op deze manier verdacht gemaakt kan worden als iemand die activiteit niet aan zou staan. Vliegeren in de buitenlucht? Ja, misschien blijft er wel iets hangen in een boom. Paardrijden? Is er wel onderzocht of die paardenvijgen de grond niet verzuren? Of een wandeling met je kinderen door het bos? Nou, die kinderen blijven toch nooit allemaal op de paden? Denk toch ook eens aan die kwetsbare flora. En zo kan ik doorgaan. Maar het punt is, natuurbeheer is ontzettend belangrijk. Recreatiebeheer ook. Maar als we het hebben over natuurbehoud, is het dan niet essentieel dat we mensen aansporen van die natuur gebruik te maken? Het landschap te leren kennen? De mountainbikepaden bij mij in het bos, die zijn trouwens door de droogte soms zo goed als onbegaanbaar nu. Het vennetje is ook opgedroogd. De bomen verliezen al blad, bramen blijven klein, rivieren trekken zich terug, bosbranden. Nou ja, dat soort dingen, dat soort veranderingen, dit is er maar eentje van. Maar dat zijn de uitdagingen waar de natuur echt mee te kampen heeft en die ik dagelijks zie. Veranderingen waar we allemaal verantwoordelijk voor zijn. En als het daarom nodig zou zijn om een pad af te sluiten, ben ik daar natuurlijk voor. Maar ik vraag me af of het zoden aan de drooggevallen dijk zet. Bovendien, de natuur afschermen is niet de enige manier om haar te beschermen. Laten we vooral ook beschermen door mensen die natuur te laten kennen, waarderen en zich er verbonden mee te laten voelen. Welkom bij Passaggio Late Night.

Ja, onlangs speelden ze nog bij de halftime show van het WK voetbal. Maar hier komen ze toch wel wat beter tot hun recht. Het Simon Bolivar Youth Orchestra, Venezuela, onder leiding van Gustavo Dudamel met de Danza Ritual del Fuego van Manuel de Falla. Ja, de rituele vuurdans in Spanje. Dat heeft toch een wat bittere bijsmaak nu, hoor. Maar ja, als filmmuziek bijvoorbeeld, bij de heroïsche daden van al die mensen die daar dag en nacht met gevaar voor eigen leven staan te blussen, ja, dan past dat dan toch eigenlijk wel weer heel mooi, deze muziek. Nu door naar wat kalmere wateren. Die van Domenico Scarlatti. En een van zijn sonates, van een van de 555. De 481ste op de accordeon van Vincent van Amsterdam.

0: De Vrijplaat.
1: En ik heb voor De Vrijplaat weer een LP meegenomen met een bijzondere muziekcultuur die je weinig hoort. De churro, Braziliaanse muziek, die aan het eind van de 19e eeuw zo'n beetje ontstond in Rio de Janeiro. Toen Europese dansmuziek, Afrikaanse ritmes en Braziliaanse volksmuziek met elkaar begonnen te versmelten. En churro letterlijk betekent dat zoiets als gehuil. Maar het grappige is, de muziek die klinkt juist ontzettend levendig, virtuoos, vol speelplezier. En in de jaren 80 van de vorige eeuw, toen leefde het weer op de straten, in de cafés. En op deze LP hoor je een live registratie van een bijzondere avond in Rio met een aantal grootheden uit de churro. Voor deze bijzondere gelegenheid eens in een concertzaal. Het album heet Noites Cariocas. En daarvan is dit Espinha de Bacalhau. En let dan vooral ook op hoe clarinetist Paulo Moura het publiek eventjes het bos instuurt.

bijzondere muziek die je weinig hoort. Eugène Goossens was de componist hiervan. Goossens, Britse componist eigenlijk. Hè. Deel uit zijn vioolconcert, het Fantasy Concerto, derde deel daaruit. Hij schreef het in de jaren 40 voor Jascha Heifetz, maar die heeft het uiteindelijk nooit gespeeld. Altijd laten liggen. Vier delen die sterk met elkaar samenhangen. En dat motto uit het begin, dat komt telkens terug. Dat is ook het Fantasy. Maar ja, Goossens die wilde er geen virtuoos pronkstuk van maken. Het ging meer om het karakter, contrast en kleur. En ja, dat was misschien niet helemaal de wens van Jascha Heifetz. Maar Tasman Little speelde het hier prachtig, geweldige muziek. Ze speelde dat samen met het Melbourne Symphony Orchestra onder leiding van Andrew Davis. Gisteren liet ik daar al iets van horen van dit geweldige project van Erik Bosgraaf. Folk Baroque, het Rostock manuscript. Wat Telemann heeft samengesteld uit allerlei volksmuziek. Dat hebben ze weer tot leven weten te brengen. Erik Bosgraaf samen met het Italiaanse Filo Barocco. En daar hoor je nu weer een aantal delen uit.

0: Erik Bosgraaf, blokfluitist en Philo Barocco in dit geweldige project met folkbarok, muziek uit het Rostock-manuscript van Georg Philipp Telemann. En dan is de klok alweer voorbij 11 uur. En dat brengt ons bij de Beethoven-brieven. Want Ludwig van Beethoven die schreef in zijn leven meer dan 1000 brieven aan broers, vrienden, collega's, uitgevers. Soms zijn dat korte krabbeltjes, maar vaak ook hele uitgebreide, hartstochtelijke documenten. Soms zijn het zakelijke documenten. De komende tijd hoor je elke avond in Passaggio Late Night zo'n brieffragment voorgelezen door acteur Leopold Witte. En deze brief komt uit rond 1800. Rond 1800 schieten de nieuwe uitgeverijen namelijk als paddenstoelen uit de grond. En fluitist en componist Frans Anton Hofmeister, die vraagt Beethoven, de 20-jarige rising star, om nieuwe stukken voor zijn beginnende uitgeverij in Leipzig.
1: Beethovens brieven. Het leven van Beethoven in zijn eigen woorden.

Wenen, 15 januari 1801. Allerbeste kunstbroeder. Hartelijk bedankt voor het gunstige oordeel dat u over mij en mijn werken heeft. Ik op mijn beurt ben erg tevreden over uw aanpak. Als kunst geld oplevert, dan dient dit bij waarachtige, integere kunstenaars terecht te komen en niet bij opgeblazen schreeuwers. Dat u de muziek van Sebastian Bach gaat uitgeven vind ik hartverwarmend, want de verheven, edele kunst van deze oervader der harmonie heeft me altijd zeer aangesproken. Dan onze eigenlijke onderhandelingen. Overeenkomstig uw wens zet ik op een rij wat ik te bieden heb. Een septet voor 20 ducaten. Een symfonie, 20 ducaten. Een concert voor 10 ducaten. Een grote solo-sonate voor 20 ducaten. Deze sonate mag er zijn, beste broeder. U verbaast zich er misschien over dat ik tussen sonate, septet of symfonie geen onderscheid maak. Ik laat dat na omdat ik vind dat met een septet of een symfonie niet zo'n grote afzet kan worden bereikt als met een sonate. Hoewel een symfonie feitelijk natuurlijk meer zou moeten opbrengen. Alles tezamen geloof ik niet dat ik u het vel over de oren trek. Welnu, daarmee is deze vervelende zaak afgehandeld. Ik zou willen dat de wereld anders in elkaar zat en er een magazine der kunst bestond waar een kunstenaar gewoon zijn werk kan afleveren in ruil voor wat hij nodig heeft om van te leven. Nu moet je zo'n beetje voor de helft handelaar zijn. En hoe krijg je dat vak onder de knie? Schrijft u me snel? Adieu.

Het derde deel, het menuet uit het septet voor houtblazers, hoorn en strijkers van Ludwig van Beethoven. Hier gespeeld door het ensemble Walter Boeikens. En nog even terugkomen op die brief. Die hofmeister die gaat gretig in op dit aanbod van Beethoven. Ja, Beethoven die heeft misschien nog weinig zakelijk instinct en is zich nog niet helemaal bewust van zijn marktwaarde. In zijn latere leven wil Beethoven wel het onderste uit de kan, maar dit tot frustratie van zowel uitgevers als Beethoven zelf. Maar de soepele onderhandelingen met hofmeister die blijken een uitzondering. Al die brieven die zijn er trouwens ook als podcast. Je vindt ze in de NPO Luister-app of op npoklassiek.nl.

0: Muziek van Erich Wolfgang Korngold was dit. Een deel uit zijn symfonische serenade. Het eerste deel daaruit, gespeeld door het Stuttgarter Kammerorkester onder leiding van Jörg Wiedmann. Inmiddels is het 11:50.
1: Passaggio Late Night met Pieter van Nes. Op NPO Klassiek.

Een aantal van de Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach. Nummers 25 tot en met 27 in de versie van het Berlage saxofoonkwartet. Ik ben de laatste tijd redelijk veel aan het fietsen. Ik durf ook wel te zeggen, maar mijn conditie is echt niet slecht. Maar ik dacht vandaag eens van, weet je wat, ik wil ook eens een stukje gaan hardlopen door het bos. Ik ben benieuwd hoe dat voelt. En ik wist wel, dat moet je dan rustig aandoen. Probeer je hartslag niet boven een bepaalde waarde te laten komen. Anders dan krijg je sneller blessures dan dat je weer terug bent. Dat probeerde ik. Ik had een hartslagmeter om. Maar dat ging langzaam. Dat ging langzaam. Ja, ik ben blijkbaar toch niet helemaal gewend aan het lopen wat dat betreft. En dat deed me dan ook weer denken aan dit gedicht van Leonard Nolens. Laat. Vertraag. Vertraag. Vertraag je stap. Stap trager dan je hartslag vraagt. Verlangzaam. Verlangzaam. Verlangzaam je verlangen. En verdwijn met mate. Neem niet je tijd. En laat de tijd je nemen. Laat.

Ook dit is altijd een fijne club om naar te luisteren. De barokcellistenen, Noorse barokgezelschap onder leiding van Bjarte Eike. Die ook altijd weer iets moois weten te doen met die oude muziek. Maar ook met die ingevoerdheid in de materie, in de speeltradities. En dat dan verweven met volksmuziek. Eigenlijk een beetje zoals Erik Bosgraaf al eerder deed in dit programma. Dit was New Gow's Lament for the Red, Red Rose, muziek van Neil Gow. En dit is Midsummer Music van Byron Adams.

Het Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Michael Pohl speelde hier Midsummer Music van Byron Adams. De Amerikaanse componist en muzikoloog ook. Hij schreef dit impressionistische orkeststuk in 1998. En het is wel mooi, de eerste inspiratie daarvoor kwam van een schilderij. Van het schilderij Summer van Thomas Wilmer Dewing. En daar zie je vier bijna gewichtsloze vrouwen dansen in een groene omgeving. Begeleid door een vrouw met een gouden harp. Nou ja, misschien dat beeld alleen al gaf eigenlijk al genoeg kleur aan wat je hier hoorde in deze mooie muziek. En daarmee is het dan bijna middernacht. We zijn nog wel midzomer, maar het is ook bijna middernacht. Ik heb nog één lullaby voor je in petto. Het lullaby van George Gershwin. Maar dan in een versie van Herbie Hancock. En daarmee stuur ik je de nacht en het weekend in. Als je gaat slapen, zeg ik. Slaap lekker. Als je wakker blijft, blijf vooral luisteren. Want er staat nog heel veel moois voor je klaar. Maar voor iedereen zeg ik, blijf dromen.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cecile Huyne praat met mezzosopraan Xenia Meijer en muziekjournalist Peter van der Lint over Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms. Brahms schreef het na de dood van zijn moeder. Hij wilde nabestaanden troosten en hoop geven tijdens het trouwproces. Ein Deutsches Requiem van Brahms. Zondagmiddag vanaf 16:30 in Discotabel. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
5: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van zaterdag 1 augustus. Jelle Seubring met het NOS-journaal. In verschillende delen van het land worden extra maatregelen genomen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In delen van Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer gaat de sluis naar de binnenhaven voor onbepaalde tijd dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. En verder moeten schapen en koeien op een aantal dijken langs de Waddenzee daar weg. Het gras is te droog en heeft anders niet genoeg tijd om te herstellen voor de herfst. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werden haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. Een naaste adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op

0: op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara, lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft zijn excuses aangeboden. En het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Klassiek. De nacht.